als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Doral Begens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

gewoon een glimlach. En een vreemdeling wordt je vriend. En je dag verandert door een lief gezicht. Gewoon een glimlach. Zo'n

park. Daar op die bank zou moeder zien, alleen voor een glimlach. Is het nooit een dag te laat? En als jij dan voor me staat.

0: stad zie je alleen.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dooral Begens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open. Maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeijner scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo FM met het regio nieuws.
9: Goedemorgen. Op de A2 bij Nieuwegein is gisteravond een zwaar ongeluk gebeurd, waarbij een automobilist gewond is geraakt. De auto kwam naast de weg terecht, raakte een lantaarnpaal en kwam tegen een boom tot stilstand. De ravage was enorm. Het motorblok lag naast de auto en de bestuurder zat

0: oorzaken van de grote problemen met het busvervoer in Utrecht. Keoli zegt in een reactie dat gewerkt wordt aan verbeteringen. Twee automobilisten hebben het heel bont gemaakt in Utrecht. Ze scheurden door overvecht en werden betrapt door agenten die een controle hielden. Een van hen reed 104, waar je 30 mag, en de ander kwam met 87 km per uur voorbij. Beide bestuurders zijn hun rijbewijs kwijt. Toprestaurants horen vandaag of ze hun Michelinster behouden, er een krijgen of kwijtraken. Spannend dus. De restaurants worden beoordeeld op kwaliteit, beheersing van kooktechnieken en smaken van de gerechten. En ook de persoonlijkheid van de chef telt mee. Op dit moment zijn er in de provincie Utrecht 10 restaurants met zo'n felbegeerde Michelinster. Tot slot het weer. Plaatselijk kan het nog mistig zijn. Verder wordt het opnieuw een zonnige dag en een graad of 21.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo non-stop.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
5: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
7: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
6: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
8: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd te laten toen ik jong was.
6: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Amelie Thijssen, Mo en het midden. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent op deze maandag. Het was een beetje mistig, maar dat is wel weer weggetrokken hoor. Kijk nog wel een klein beetje uit. We gaan vandaag weer een mooie dag beleven, herfstdag. En met hoge temperaturen, zo ongeveer een graadje of 20, 21 kunnen we aantikken vandaag. Aankomende woensdag dan gaat het weer omslaan, dan gaat het regenen. Dus geniet nog even van deze mooie dagen, als je dat eventueel kunt. Zo om 11 uur is het helemaal zonnig na mijn show. En nou ja, de rest van de dagen die gaan er dus ook aankomen. Vandaag dus een graadje of 21 en geen wind bijna. Bijna zuidwesten 2, nou dat is niks. En morgen zuidwesten 1, dat is echt bijna windstil. Er is geen temperatuursverschil morgen. Dan is het ook 21 graden. En dan kan er misschien hier en daar een klein spatje vallen in Utrecht. Maar dan houdt het ook wel op. Dan gaan we de oostenwind krijgen woensdag. En dat gaat nog niet gepaard met heel veel regen. 22 graden. Maar donderdag dan gaan we naar de 15 graden overdag. En zo'n 4 mm regen. Dat is de voorspelling in ieder geval. Nou, straks nog een uitgebreid weerberichtje. Eerst even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens met z'n allen doen. Het valt op zich wel mee hoor op deze maandag. Ik ga richting de A12 Den Haag richting Utrecht, 8 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En dan heb ik de A12 Utrecht richting Den Haag, dus de andere kant op, 7 kilometer file tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen. Breda richting Utrecht, de A27, daar staat tussen Gorkum en Lexmond 4 kilometer file. En dan heb ik eigenlijk alle grote files wel gehad op dit moment. Kijk een beetje uit, het is mooi weer, het is maandag, het is echt zo'n dag om even op te starten. Ik ga zo met je alle dingetjes van dit weekend doornemen. Maar het

had hem van de week even gebeld, Mart Hoogkamer. Het was een heel bizar gesprek eigenlijk, want hij had geen idee meer wie ik was. Dat kan gebeuren. Uit het begin van zijn carrière laat je gaan met Lange Frans in mijn hoofd. En ik dacht bij mezelf zelfs vragen of hij het zelf geschreven heeft. Ja, hij heeft het zelf geschreven. Dit liedje weet ik eigenlijk niet. Kroeg in de hemel. Ik krijg altijd in mijn hoofd, in de hemel is geen bier waard. Daarom drinken we het hier. Het is maandagochtend 5 oktober. Heb je Dierendag een beetje gevierd gisteren? Heb je de singelloop een beetje meegemaakt? Ben je door de mist heen geklund? Heb je een fijn weekend gehad? Heb je heel veel gedaan? Heb je niks gedaan? Het maakt allemaal niet uit. Je bent meer dan welkom bij Bingo FM. En we gaan er weer flink tegenaan. Met een week vol met fijne programma's voor je. En we zijn er altijd bij, hè? Dat weet je. Ik heb weer wat dingetjes op een rijtje gezet. Het nieuws heb je natuurlijk om 9:30 en 9:30. En ik heb een weerberichtje. Komende dagen gaan we weer een beetje dit weertype. En donderdag gaat het wat meer herfsten. Nou, je gaat het allemaal meemaken. Ik heb Wesley Bronckhorst en vergeef.

Roxy Dekker, Bad Minimum, hoor hier bij Bingo FM. Afgelopen zaterdag was de Walk of Love, want acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren, dat draalt dramatisch. Nou, de deelnemers die trokken afgelopen zaterdag met grote regenboogvlaggen door de binnenstad. En Kevin van Dijk, die zegt naar zijn vriendin Katja Richter, ze wijzende, we vallen allebei op mannen, dus in deze zin delen we deze interesse. Kevin, die zegt, ik ben eigenlijk helemaal niet van protesteren, maar vindt dat ik erbij moet zijn. Ik zie dit eigenlijk meer als een love walk. En na het negatieve nieuws van de afgelopen tijd voelt dit toch eens een protest. Hij zegt, ja, een beetje al die berichten over dalende homo-acceptatie veroorzaakt bij mij in tweestraat. Ik vind het heel vervelend dat we weer moeten opkomen voor onze rechten. En dan krijg je ook een tegenreactie van mensen die zeggen, daar heb je die queer mensen weer. Of ze duwen iedereen maar een regenboogvlag in het gezicht. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil gewoon dat het normaal is. Ja, dat blijft altijd een beetje de spanning tussen demonstreren en gewoon je leven leiden en gewoon lekker doen wat je wil. Ik vind het ook een ding hoor. Ik ben ook niet zo'n man om dan mee te gaan lopen. Terwijl ik vind dat iedereen gewoon moet lekker hollebollen en hier een keer een hotsenflotsen met wie die wil. Dat maakt mij helemaal niks uit. Maar blijkbaar is er dus weer onder jongeren is de acceptatie afgenomen. En nou ja, het is wel een ding hoor. Zachter moeten wordt gevraagd door Floor. Er zijn allerlei mensen die zeggen, laten we dan maar weer gaan lopen en wandelen. Ik ben lief, dus ik ben... En hier bij deze demonstratie wordt er ook op een hoedje gelezen van een mevrouw. Nou, het hele verhaal, ja, zouden men hutsen flutsen zou de oorzaak zijn. En jongeren met een bepaalde achtergrond zouden dan discrimineren. Ik denk dat het gewoon in golven gaat. Heel eerlijk gezegd, de ene keer is het wat beter dan het andere. En nogmaals, maar mij echt, ik heb geen idee waarom mensen zich daarmee bemoeien al even lang. Doe toch lekker wat je wil, jongen. Goed. Er was dus een Walk of Love afgelopen zaterdag. En het was blijkbaar weer nodig. Maar zoals deze meneer zei, die ik net aanhaalde, Kevin, ik heb er helemaal geen zin in, maar het moet maar even. Maar goed. Even kijken, wat heb ik klaarstaan? Ik heb een André Hazes en ik meen het. Heerlijk liedje.

Ecuador en de weegschaal ook voor Stef Ekkel hier bij je Big Fan. We gaan naar het nieuws van de half negen. Nou, moet ik zeggen joh, met mijn zoveel kilo. Hier is Dave Dekker, papa's geld. Daarmee gaan we naar het nieuws en we zo terug met een klassieker. Op het

0: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Op de A2 bij Nieuwegein is gisteravond een zwaar ongeluk gebeurd, waarbij een automobilist gewond is geraakt. De auto kwam naast de weg terecht, raakte een lantaarnpaal en kwam tegen een boom tot stilstand. De ravage was enorm. Het motorblok lag naast de auto en de bestuurder zat bekneld. Hulpdiensten hebben hem uit de auto moeten bevrijden. Vervolgens is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Water bij de Afrit heeft de brandweer nog gezocht naar mogelijk andere slachtoffers. Er is niemand aangetroffen. De provincie wist een maand voor de start van het nieuwe busvervoer al dat er te weinig buschauffeurs waren. Het gaat om de chauffeurs van Keoli. Het bedrijf kwam tientallen mensen tekort, blijkt uit interne stukken. De personeelstekorten zijn een van de oorzaken van de grote problemen met het busvervoer in Utrecht. Keoli zegt in een reactie dat gewerkt wordt aan verbeteringen. Twee automobilisten hebben

0: kans met zo'n felbegeerde Michelinster. Tot slot het weer. Plaatselijk kan het nog mistig zijn. Verder wordt het opnieuw een zonnige dag en een graad of 21.
1: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

eendagsvliegen, zo noemden we Jacques Herp in de vorige eeuw. Want je had Manuela, een monsterhit. En ook dit liedje heeft de handtekening van Pierre Carter, oftewel vader Abraham. Een man mag niet huilen. Een liedje uit de tijd dat het inderdaad zo was dat een man niet mocht huilen. Die moest er op een tong bijten en doorlopen. Voor je kijken, doorlopen, dat was toen het motto. Nou, Jacques Herp die zong hierover, een man mag niet huilen.

Uit de nooit een hit geweest. De Torre Jodoris is een paar jaar geleden nog een hitje voor hem geworden. Maar hij heeft jarenlang het moeten doen met Manuela. Maar ik vond dit ook altijd een prachtig liedje. Man mag niet huilen. En ik dacht, weet je wat, op 5 oktober draait dat gewoon eens even. Lijkt me lekker om even mee te zingen met dit liedje. Tenminste, ik hoop dat je dat ook hebt gedaan. Als je het niet kent, dit was echt wel een hitje bij de stations. Maar het heeft zich nooit vertaald in een hele grote hit in de hitlijsten. Toen de tijd, hè, heb ik het over. Hij is nog steeds actief, Jacques Herp. En de man mag niet huilen, is hartstikke leuk. Gaat het zo hebben over een kapper die al heel lang in Utrecht actief is. Eerst de rapido de bankzitters Robert van Ebert. Suzanne Freek, die hebben het over de pijnstiller.

Dat je in de arm genomen, kreeg een hoop geld terug, joh, van de Belastingdienst. Hartstikke fijn, Amar, ach ja, hoort er een beetje bij. A2, Utrecht richting Amsterdam. Op dit moment 2 kilometer file tussen Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Hou daar rekening mee, hè. Dan de A2 Utrecht richting ´s-Hertogenbosch. Vanaf Everdingen sta je 16 kilometer in de file richting ´s-Hertogenbosch. Ik denk, ik zeg het dan maar even, want dat is toch een behoorlijke file eigenlijk wel. Dan de A12, daarna richting Utrecht. 9 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug en tussen Nieuwebrug in Kanaleiland, 13 kilometer file op diezelfde A12. Dan gaan we naar de A27, Breda richting Utrecht tussen Gorinchem en Lexmond, 4 kilometer file andere kant op de A27. Dat is tussen Bilthoven en Knooppunt Lunetten, 7 kilometer file. En de A28, tenslotte, daar is die weer, 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. We gaan verder met Suzanne Freek.

0: Langs zit dus een Robert van Heijmert en een Rapido. Iedereen kent dat wel als een buurtkapper. Vroeger had je buurtkroegen. Had ik het van het weekend nog over. Die zijn langzamerhand helemaal aan het verdwijnen. Maar familie Mulder die knipt al 60 jaar mensen aan de Utrechtse Laan van Nieuw-Guinea. Reinier die begon de kapsalon ooit met een koffie en sigaretje voor iedereen die binnenkwam. Want zijn zaak liep in het begin niet. Maar uiteindelijk is dat wel gaan lopen. Omdat hij een koffie en sigaretje uitdeelde. En mensen konden gewoon naar binnen lopen. En hij zegt, ja, je zat hier in een industriegebied. En mensen kwamen gewoon, na 6 uur ook nog binnen. Want ja, 6 uur ging eigenlijk dicht. Maar er zaten nog 3 mensen te wachten. Zo gaat dat. Nou, deze week bestaat de zaak precies 60 jaar. 88 is die Reinier Mulder met zijn vrouw. En die kijkt naar zijn zoon die aan het werk is. Dat doet hij perfect, want zijn zoon die is wereldkampioen geweest. En dat is hartstikke leuk. Nou ja, hoe leuk is dat eigenlijk? Reinier die Linde zijn vrouw Jeanette kennen. Daar zijn de kinderen uitgekomen. En Wilfred, die wilde graag ook het vak leren. Hij zegt, ik denk dat ik 14 was. Toen wist ik al dat ik kapper werd. Hij ging naar de kapperschool, deed later mee in de wedstrijd in binnen- en buitenland. En met een team werd hij wereldkampioen. Hij draait nu, denk ik, de zaak. En zijn kleindochter, die gaat ook al knippen. Romee wil later de zaak overnemen en het verder oppakken met haar neef. En dat verbaast oma Jeanette niet. Je zag al aan haar vroeger hoe ze een kam vasthield, dat ze een echte kapster was. Een echte kappersfamilie dus, de familie Mulder. Hoe was dat nou in het begin, toen zij eigenlijk ging knippen, kwamen de kapsels op, de rock'n'roll-tijd, de kuiven enzovoort enzovoort.
1: Ik heb natuurlijk kapsels met kuiven.
2: En het was flink aanpoten. Ze maakte lange dagen.
1: Maar ik was zelfs half af, was klaar, joh.
2: De zaak is inmiddels een begrip in Utrecht. Ook omdat Wilfred tientallen prijzen won in het kappersvak.
3: Dit is dan een beetje het resultaat wat ik gewonnen heb.
0: Zo.
3: Nederlands kampioenschappen. En dit is ook nog wel een mooie. Dit is nog de. Dit is dan in Parijs.
1: Mijn favoriet, ik denk de eerste.
0: Ja.
1: Deze.
0: Als een trofee.
1: Dat was 42 jaar geleden, in 1984.
2: Wilfred is dus niet de eerste de beste kapper. Alhoewel hij zijn plezier vooral haalt uit het contact met klanten.
0: Nou, en dat doet de familie dus al 60 jaar. In Café Kanaalzicht is het gevierd en het is hartstikke leuk. En dit soort zaken, die zijn toch de show in Utrecht, vind je niet? En toen dacht ik bij mezelf, als je hamer goed zit, gefeliciteerd familie Mulder. En de zaak gaat ook nog eens een keer gewoon door. In tegenstelling tot heel veel buurtkroegen en winkels die dicht gaan, blijft dit dus zitten op de Laan van Nieuw-Guinea. Neem ik aan. Hier is Volcano uit de jaren 80. En een liedje wat toen heel belangrijk was. Als je hamer goed zit. Weet je er nog? In de jaren 80 kwamen de potten met gel op. En nou ja, dat leverde spectaculaire kapsels op. Want meneer Mulder had het over de vetkuiven die opkwamen in de rock'n'roll tijd. Nou, in de jaren 80 waren er ook bizarre kapsels. Ah ja, als je hamer goed zit.

ze had een aantal behoorlijke grote hits. Vulcano. En de broer van Angela Groothuizen zat in dit bandje. Wat denk je bij jezelf? Wat heb ik aan die informatie? Helemaal niks. Maar zangeres Didi zat ook in dit clubje. En ze hadden een aantal hitjes. En als je hamer goed zit, was een enorme, enorme jaren 80 hit. En ja, een statement ook. Die kapsels uit de jaren 80. Ik had heel kort gemillimeterd haar. Vanwege de ska-ontploffing van de Specials of Madness. Vond ik hartstikke leuk. Maar mensen hadden ingewikkelde kapsels op. Ga naar het nieuws met een...

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
6: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
5: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
7: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
5: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Jaume Nicolai en Tinto de Frano horen hier bij Bingo FM. Over Tinto gesproken, dan moet ik een beetje denken aan waterverf of kleuren. Je kunt weer kleuren, want Kleur de Stad is terug. En je kunt meedoen. Nou ja, het spektakel gaat weer plaatsvinden in de maand december. Dat klinkt heel ver weg. Maar we zijn alweer begonnen in oktober. En een aantal jaren heb je je tekening kunnen insturen voor Kleur de Stad. En dat wordt dan geprojecteerd op allerlei Utrechtse gebouwen. In jouw kleurplaten komt het eigenlijk op neer. Met pianospel van Utrechtse muzikanten wordt dat dan klanken van kleur. En ook dit jaar combineert Centrum Management Utrecht en Mr. Beam. Dus niet Mr. Bean met een tweepoot, maar Mr. Beam. Oftewel een projectie Mr. Beamen. De twee dingen en de tekeningen die vormen samen kunstwerk. En het pianospel brengt de projectie op het stadhuis tot leven. Nou, kijk eens even aan. Heb je nou zin om te kleuren? Nou, ik heb een potlood al gepakt. Hoor. Ik zie de kleuren dat een aard heeft. En een van die kleurplaten, die kun je dan downloaden. En dan kun je bijvoorbeeld op het stadhuis geprojecteerd worden. Iedereen mag meedoen. En je kunt je kleurplaat insturen. Het klinkt alsof ik een 13-jarige toespreek. Nou, een 4-jarige eerlijk gezegd. 13-jarigen zijn dan met heel andere dingen bezig, Fred. Je kunt je kleurplaat insturen of je opgeven voor het pianospel tot zondag 1 november. Daarom heb ik het er nu al over. En dat is toch wel een dingetje. Sinds 2021 bestaat het al. www.kleurdestad.nl/Utrecht/Utrecht2026 Kleurdestad.nl en dan /Utrecht. En daar kun je je tekening die je nog maakt of gaat maken. Of zoals ik, terwijl ik met deze uitzending bezig ben, lekker zit in te kleuren. Hoor maar, ik ben hartstikke druk. Hoor je dat? Ik ben het al helemaal aan het maken. Nou, een van die tekeningen zou zomaar uitgekozen kunnen worden. En dan kun je dat gaan bekijken. Want in de stad wordt daar natuurlijk aandacht aan besteed. En dat gaat gebeuren van even kijken uit mijn blote hoofd. Wat is het ook alweer? Zo december, ja, 16 december tot en met 3 januari. Maar tot 1 november kun je dus je eigen kleurplaat, waar ik nogmaals druk me bij, of is dat krassen? Nou, dat is mijn lot. Je kunt je kleurplaat insturen en dan kun je gewoon het downloaden. En wie weet kom jij dan op een van de gebouwen in de stad te zien als projectie. En wordt dat begeleid door pianospel. Ik zou ervoor gaan. Hier is een Donnie en Marco Schuitmaker. Hier mag alles. Diep in

Donnie Marco Schuitmaker en hier mag alles. Ik was dan vergeten om even de verkeerssituatie met je door te nemen. Ga je naar ‘s-Hertogenbosch, dan kom je bij Everdingen in 15 kilometer file richting ‘s-Hertogenbosch op de A2. Dan gaan we naar de A12, laten we dat eens even doen. Den Haag richting Utrecht, 5 kilometer file tussen Reewijk en Nieuwebrug. Tussen Nieuwebrug en Heimelen staat ook 3 kilometer file. En vervolgens ook tussen Woerden en de Meren nog eens een keer 5 kilometer file. Dan de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file, dat is Breda richting Utrecht. Andere kant op, de A27 tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, 8 kilometer file, dat is toch echt behoorlijk. En de A28, tenslotte, tussen Strand Nulde en Amersfoort, Varthorst, 2 kilometer file. Ik denk, ik noem hem maar, je weet het maar nooit. En ik heb de Zuiderse Ring nog voor je, 2 kilometer file tussen Utrecht, Overvecht en Maarssenbroek. Dat zijn de files op dit moment. Tijd voor de bingo-schijf.

Ja, die Justin de Wild die dacht, na Cheerio moet ik toch een nieuwe hit hebben. Laat ik Donnie mee inschakelen in Party Tent. Justin de Wild een Party Tent. De hele week de bingo schuif. Het was al een beetje bekend, hè. Heel specialistisch gereedschap wat gebruikt wordt bij de brandweer is gejat de afgelopen tijd uit diverse casernes. Nou, bij een supermarkt aan het Grootmeesterplein. Dat is gewoon winkelcentrum Orkade. Ik wist niet dat het Grootmeesterplein heette, joh. Dat is bij de Schaakwijk in Zuilen. Is vorige week ingebroken met zwaar gereedschap dat eerder uit een kazerne dus was gestolen. Politie denkt dat 3 daders bij de inbraak betrokken waren en zoekt getuigen. Inbraakalarm ging af op de Rokade, het winkelcentrum in Zuilen. In de nacht van woensdag 23 op 24 september, rond een uurtje of 4, toen agenten bij de winkel aankwamen, bleek dat er daadwerkelijk was ingebroken. De daders waren toen al verdwenen. Uit onderzoek blijkt dus dat bij de inbraak dat zware en specialistische gereedschap is gebruikt. En dat gereedschap werd later in de omgeving weer gevonden en bleek eerder te zijn gestolen bij een brandweerkazerne. Welke, dat wordt er niet bij gezegd. Ben je getuige geweest van die inbraak, dan wordt er gevraagd om je die informatie door te geven aan de politie. Er was nog een getuige, die heeft de 3 mannen zien wegrennen bij de supermarkt in de richting van de Stoutonstraat en daarna ontbreekt ieder spoor. Ze droegen donkere kleding in bivak met via. Wat moet je met die informatie? Misschien als je dat ook gemerkt hebt in de nacht van woensdag op donderdag vorige week, dan zou je eventueel dat aan de politie kunnen doorgeven. Kun je anoniem doen, je kunt ook gewoon bellen. Ik wist niet dat het Grootmeesterplein heet, joh. Ik heb altijd winkelcentrum Rokade bij de oude Schaakwijk. Maar dat Grootmeesterplein, daar stond vroeger het instructiebad. Maar dat is lang geleden. Mensen, ik heb Rutje Kot voor je, wat jij

tegen mij zei dat als zijn borreltje te veel op had. Niet zo doen tegen mij, hè? We moesten er altijd om lachen. Nou, niet zo bij mij, hoorde je. Uit Leien, Wesley Klein. We gaan het nieuws met Jeffrey Kuipers. Die komt niet uit Leien.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo FM met het regionieuws.
9: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Nieuwegein is een automobilist gewond geraakt. Die auto kwam gisteravond naast de weg terecht, raakte een lantaarnpaal en kwam tegen een boom tot stilstand. De ravage was

0: gebieden niet slechter wordt. Het verzoek is voorlopig afgewezen omdat de provincie het te algemeen vindt. Twee automobilisten hebben het heel bont gemaakt in Utrecht. Ze scheurden door Overvecht en werden betrapt door agenten die een controle deden. Een van hen reed 104, waar je 30 mag, en de ander kwam met 87 km per uur voorbij. Beide bestuurders zijn hun rijbewijs kwijt. Duizenden woningzoekers zijn zaterdag naar woningen gaan kijken tijdens de Open Huizendag. Trok meer bezoekers dan de vorige editie in maart. Volgens makelaarsvereniging NVM in Utrecht kwamen in totaal 66.000 huizenzoekers over de vloer. Meer verkopers deden mee, het weer zat ook mee. En door de verkoopgolf van huurwoningen zijn er ook meer koopwoningen op de markt. Het weer, het wordt weer een mooie dag, veel zon en vanmiddag is het een graad of 21.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, Weber, en een grote hit was het, hè, voor de grote doorbraakhit. Ik weet best dat er een ander is. Mensen, ik weet best dat het buiten hartstikke mooi weer gaat worden. Dat weet ik dan ook wel zeker. Een graadje of 21, geen neerslag, een zuidwestenwindje 2. Gisteren ja, was het ook bijna windstil, daardoor had je heel lang mist. Hè. Ach ja, als dat het is, dan doe ik het er wel mee. Morgen wordt het ook zo'n 22 graden, dat gaan we woensdag ook beleven. Dan donderdag gaan we echt naar de 15 graden. Dan gaat het wat meer herfstachtig worden. Maar dus vandaag 21 graden, morgen 22 graden. Zonnetje, wolkie, nou heel misschien woensdag een klein spettertje. En donderdag dan gaat het een beetje losbarsten. Maar dan weet je dat. Dan kun je daar een beetje rekening mee houden. En een parapluutje alvast kopen voor die dagen. Dat is zo'n beetje het weer van vandaag en de komende dagen.

Esma en Liaru en Go de Rood hier bij Bingo FM. Even kijken naar de situatie op de weg. De A2 Utrecht richting Amsterdam. 2 kilometer file tussen Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Dan Amsterdam richting Utrecht. 3 kilometer file. Liggen voorwerpen op de weg op de A2. De rechte rijstrook is dicht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Hou er een beetje rekening mee. Dan een hele lange file ook nog richting Sertogenbosch. Als je via Utrecht naar Sertogenbosch wil rijden op de A2. 14 kilometer file staat er nog op weg die kant op. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht. 3 kilometer file, kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is ook dicht tussen Reewijk en Nieuwebrug. A27, Breda richting Utrecht. 2 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op de A27. Tussen Bilthoven en Lunette, 6 kilometer file. En dan heb ik alle grote files wel gehad. Verder dus met lekkere muziek. Bijvoorbeeld.

0: verlangen, Yves Berendsen. Afgelopen zaterdag was er weer herrie in de Slagstraat. Vandaag worden de Michelinsterren uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de beste restaurants van Nederland. En Utrecht moet culinair wat beter op de kaart komen, vindt Sharon Dijksma. En er zijn ook een aantal mensen die koken in restaurants met sterren. Leon van Karel de Vijfde, die trouwens vertrekt, de chef. Dus Karel de Vijfde zou de ster wel eens kunnen verliezen. Niels van Heimaat en Vera Voorhent van Meef. Die waren aanwezig in de Slagstraat afgelopen weekend. Ja, die Michelinsterren, ik ben er niet zo van, eerlijk gezegd. Je maakt mij al blij met gewoon een lekkere Griek. Of heel goed, de echte Chinees. Dat kun je amper krijgen in Utrecht. Maar je maakt me ook blij met een patatje pindasaus. Maar ja, echt fine dining, zoals dat zo mooi heet, is ook iets waar heel veel mensen jarenlang naar uitkijken. En soms ook een half jaar versparen. En dan lekker uit eten gaan. Eten is natuurlijk hartstikke belangrijk. En sommige mensen die vinden het heel belangrijk dat er dan ook een Michelinster aan zo'n zaak hangt. Nou, die worden vandaag weer uitgereikt. Vanmiddag in Maastricht. Dan is de jaarlijkse uitreiking er weer. En er zijn toch heel veel chefs altijd ook een beetje zenuwachtig. Hoor. Nou ja. Dit jaar worden 273 Hemel en Aarde en Heimat getipt voor die sterren. En ik ben heel erg benieuwd of ze hem ook krijgen. Wat is nou het belang van de Michelinster voor de stad? Nou, Sharon Dijksma zegt, dat is toch wel ook heel belangrijk. Wij zijn altijd een studentenstad geweest in Utrecht. Dus er zijn ook heel veel goedkope restaurantjes, maar ook een paar hele dure restaurantjes. Daar wordt tegenwoordig ook veel duurzaam gekookt. En duurzaamheid is iets wat de gemeente Utrecht ook leuk vindt. Want duurzaam betekent eigenlijk heel stiekem dat je gewoon de asperges om de hoek haalt. Want die worden ook in Utrecht geteeld. En dat je vlees en groenten gewoon, gewoon rondom Utrecht of in Utrecht geteeld worden gebruikt. Dat heet duurzaam. Dat je niet heel ver weg gaat. Ik begrijp dat eigenlijk wel. Nou, wat is nou het belang daarvan? Gespreksleider was Klaas Drupsteen en die vroeg het. Wat is nou die duurzaamheid met koken in Utrecht? Hè?
1: Ja, nou ja, volgens mij is gewoon de laatste jaren, dat zie je ook in alle verhalen veel restaurants terug, gewoon er wel een shift gaande naar bijvoorbeeld veel meer groenten als de hoofdrolspelers op je bord in plaats van vlees. Ja. De voorgerechten die echt anders worden, inderdaad werken met de seizoensproducten, dingen van dichtbij halen. We hebben hier natuurlijk inderdaad fantastische kazenmakers en allerlei anderen die mooie spullen maken. En ik vind het belangrijk, wij vinden als stad duurzaamheid een onderwerp, dat zie je gewoon overal in het beleid terugkomen. En dan is het mooi om te zien dat er eigenlijk bijna vanzelfsprekendheid is, ja, bij de restaurants om het te doen. En het is niet
2: is
1: alleen
2: dat
1: maar.
2: Zo, of droom je dat?
1: Nee, ik droom dat niet. Dat is zo. Je ziet het veranderen. Ja, natuurlijk. En het is niet zo dat opeens iedereen in dezelfde mode zit. Maar je merkt wel dat de norm eigenlijk aan het veranderen is. En dat is mooi om te zien. En ik denk ook dat het terecht is dat het gebeurt.
3: Het brengt eigenlijk ook veel kansen mee. Want ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het koken met groenten of werken met lokale tuinen, zoals Vollenhoven of familie Buijs hier om de hoek met asperges afgelopen voorjaar. Juist ook het koken met die lokale groenten brengt ook veel kansen mee als keuken om daar juist met nog meer creativiteit en nog meer techniek en nog meer ideeën iets moois mee te maken.
0: Nou, je hoorde Vera Voorhent
3: aan de slag te gaan. Oh, sorry. En ook om te laten zien naar je team, om dat ook door te geven.
0: Ja, je hoorde Vera Voorhent van Meef. Het ging dus om niet alleen Michelinsterren, maar ook om duurzaamheid. Ja, vegetarisch koken. Vroeger, je had in Utrecht een vegetarisch restaurant in de Zakkendragersteeg. Jaren geleden, in de jaren 80, kreeg je grutjes. En dan keken mensen je ook chagrijnig aan als je een, af en toe een peukje opstak. Ja, hele rare tijden. Maar dat is veranderd, hoor. Want vegetarisch eten kan net zo goed, misschien soms nog wel beter zijn dan eten met vlees. Alhoewel ik een enorme vleeseter ben. Maar nogmaals, ik ben niet zo van een fine dining. Ik heb wel ik vind het wel ook wel leuk als het echt fantastisch is. Als eten heel goed is en lekker is als je uit eten gaat. Want zelf ben ik niet zo'n kok, eerlijk gezegd. Mijn vader was dat wel. Maar Michelinsterren worden vandaag weer uitgereikt. En een heleboel restaurants zijn dus heel zenuwachtig. Krijgen we wel of niet? Of vallen de sterren af? Of komen de sterren bij? Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Toen dacht ik, ja, ik kan wel, de Chinees doet veel meer met vlees instarten. Veel liedjes zijn er niet gemaakt over restaurants, maar wel over de kaart. Het duurste van de kaart kun je bestellen via Tom Haaf.
4: Neem het

Ja, de goede doel heeft ook nog wel eens een dipje gehad. En daar hebben ze zich gerestyled, zangeres erbij. En ze hadden onder andere dit liedje, Ik dans dus ik besta. Stonden Henk Westbroek en Henk Temming met hele hippe kapsels en hele hippe pakjes. En ik heb dit liedje te zingen. Zo gaat dat af en toe. Soms moet je een beetje weer met de tijd mee, hè. Over de tijd gesproken, dit programma zit erop. Straks onze eigen John. Daarna krijg je Henry, onze Lawrence en Kevin. En ik heb er net de meisjes nog voor je. Die zijn smalverliefd.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap, met John Schaap.

en uitbundige Wolter Kroes. Hij kijkt nu al uit naar de wintersport. Al jodelend is hij op maandagochtend. Ja, vrolijk en spontaan. Ja, dat is ook wel het handel.

Sander Kwarten, kiezen of delen. Vorig jaar werd de auto van Sander Kwarten gestolen, die klaar stond om op vakantie naar Oostenrijk te gaan. De kinderen zaten zelfs al op de achterbank toen de dief er vandoor ging met die mooie kar. Nou, de dief was de weg kwijt. Hij had al even vastgezeten en heeft verder een taakstraf gekregen. Nou, dat wordt een paar jaar de auto.

het is een lekker niks aan de hand blaadje van Samantha Steenwijk. Ik was tijdens het draaien hiervan ook het boodschappenlijstje even aan het maken. We eten vanavond spessiebonen. In het nieuws horen we over een paar minuten, na deze hit van Chris Cross, Maan en Tabitha, dat er gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd is op de A2.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Nieuwegein is een automobilist gewond geraakt. Die auto kwam gisteravond naast de weg terecht, raakte een lantaarnpaal en kwam tegen een boom tot stilstand. De ravage was enorm, het motorblok lag naast de auto en de bestuurder die zat bekneld. Hulpdiensten hebben hem uit de auto moeten bevrijden en vervolgens is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Utrechtse natuuractivisten willen dat de provincie gaat controleren welke bestrijdingsmiddelen boeren gebruiken in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Hiervoor is een handhavingsverzoek ingediend. De provincie moet wat hen betreft uitzoeken of de vergunningen van boeren kloppen, zodat de kwaliteit van de gebieden niet slechter wordt. Het verzoek is voorlopig afgewezen omdat de provincie het te algemeen vindt. Twee automobilisten hebben het heel bond gemaakt in Utrecht. Ze scheurden door Overvecht en werden betrapt door agenten die een controle deden. Een van hen reed 104, waar je 30 mag, en de ander kwam met 87 km per uur voorbij. Beide bestuurders zijn hun rijbewijs kwijt. Duizenden woningzoekers zijn zaterdag naar woningen gaan kijken tijdens de Open Huizendag. Het trok meer bezoekers dan de vorige editie in maart. Volgens makelaarsvereniging NVM in Utrecht kwamen in totaal 66.000 huizenzoekers over de vloer. Meer verkopers deden mee, het weer zat ook mee. En door de verkoopgolf van huurwoningen zijn er ook meer koopwoningen op de markt. Het weer, het wordt weer een mooie dag, veel zon en vanmiddag is het een graad of 21.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Schaap met John Schaap.

hoogte van het nieuws uit de regio. Ik heb ondertussen een sterk bakkie espresso gekregen. Hij is wel heel sterk. Maak je hem espresso. Gezelligheid bij Bingo. Terwijl ik de gemalen koffiebonen ruik, draai ik dit plaatje dat aansluit op mijn verhaal van de Ramses Shaffy voor je. Een vrouw met bloemen.

Hoe zullen we hem noemen? Wat denk jij? Dat jij denkt soms, het wordt een zij. Je staat op het springen, hij staat te dringen. En jij denkt maar steeds,

was een echte barista, zo te horen. Ramses Shaffi en Espresso. Ik hou ervan. Dat zal ook de reden zijn waarom ik dit radioprogramma...

van Raccoon reageren heel enthousiast. Ik ben zo blij met al die liefde voor mij. Eindelijk weer een Nederlandstalige single. Al die liefde voor mij. Volgend jaar, op 8 oktober 2027... staat Raccoon in Rotterdam Ahoy. En de kaartverkoop daarvoor is inmiddels al begonnen. Google maar even wanneer je daar naartoe wilt, want ik denk dat ze heel snel uit.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Schaap met John Schaap.

0: De Hoek. Ja, zo ging het. Ik trapte nog wel eens een balletje met Jean-Paul de Jong. Een voetballer. Zijn opa en oma woonden beneden bij ons. Maar ja, ik was niet zo'n ster in voetballen. Ik deed voor spek en bonen mee. Ja, ik was beter in plaatjes draaien. En daarom zit ik hier.
1: Daar sta je dan.
0: Nee, daar zit ik dan, René.
1: Verloren, eenzaam, een gebroken man. Daar sta je dan. En ook geen piek meer.

0: Een oude hit van Johnny Hoes samen met Stef Enkel.
1: Zo is het leven van
0: Johnny Hoes was Nederlands bekendste platenbaas. Op zijn label Telstar heeft hij heel wat nieuw talent een kans gegeven.
2: En dat hebben we te danken aan die piraten die als criminelen achtervolgd werden, maar die alles riskeerden om het lied van eigen bodem te verdedigen.
0: Deze oude

De nagedachtenis aan zijn broer Ben zong Dean Saunders samen met Frank van Etten. How am I supposed to live without you? Een liedje van Laura Branigan dat uit de jaren 80 komt.

open doel met deze nieuwe uitvoering van een Wimmy Bauma liedje in het zicht van de haven. En als je aan mij vraagt, John, wat vind je hiervan? Dan zeg ik, ben niet gek op covers, maar deze mag er zijn. Ik hoop dat Tim Schot er een flinke hit mee mag scoren.

0: Een succes. Ja, Bonnie, ik wil graag buiten spelen, maar ik moet nog een half uurtje binnen de hits op Bingo FM spelen.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Nieuwegein is een automobilist gewond geraakt. Die auto kwam gisteravond naast de weg terecht, raakte een lantaarnpaal en kwam tegen een boom tot stilstand. De ravage was enorm, het motorblok lag naast de auto en de bestuurder die zat bekneld. Hulpdiensten hebben hem uit de auto moeten bevrijden en vervolgens is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Utrechtse natuuractivisten willen dat de provincie gaat controleren welke bestrijdingsmiddelen boeren gebruiken in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Hiervoor is een handhavingsverzoek ingediend. De provincie moet wat hen betreft uitzoeken of de vergunningen van boeren kloppen, zodat de kwaliteit van de gebieden niet slechter wordt. Het verzoek is voorlopig afgewezen omdat de provincie het te algemeen vindt. Twee automobilisten hebben het heel bont gemaakt in Utrecht. Ze scheurden door Overvecht en werden betrapt door agenten die een controle deden. Een van hen reed 104, waar je 30 mag, en de ander kwam met 87 km per uur voorbij. Beide bestuurders zijn hun rijbewijs kwijt. Duizenden woningzoekers zijn zaterdag naar woningen gaan kijken tijdens de Open Huizendag. Het trok meer bezoekers dan de vorige editie in maart. Volgens makelaarsvereniging NVM in Utrecht kwamen in totaal 66.000 huizenzoekers over de vloer. Meer verkopers deden mee, het weer zat ook mee, en door de verkoopgolf van huurwoningen zijn er ook meer koopwoningen op de markt. Het weer, het wordt weer een mooie dag, veel zon, en vanmiddag is het een graad of 21.
1: Schaap, met John Schaap.

Drukwerk draaide ik met allemaal oude hits van Wim Zonneveld. Haal het doek maar op, doe de spotlights aan, want daarin voel ik me het prettigst. Je hoorde onder andere dat liedje van Wim. En dit was Koos Alberts met ja, een zin die volgens mij niet echt...

het moet zijn, ik zal er altijd voor je zijn. Maar ja, Koos kan dat zelf niet meer verbeteren. Dat is al erg genoeg. Nou, de hit van Koos Alberts. Ik ben in de schatkamer op zoek gegaan naar een heel mooi liedje. In 1983 stond Mike Oldfield 12 weken in de Nederlandse top 40. De plaat heeft de tweede positie bereikt in de lijst. Een prominente rol in zijn uitvoering was weggelegd voor Maggie Reilly. Zij zorgde voor de vocalen. Maar haar naam was weggestopt op de achterkant van de hoes, kan ik me nog herinneren.

ik had het net over Tinto de Verano, terwijl ik dat nieuwtje van Joe Nicolai draaide. Inmiddels heb ik een dubbele expresso gekregen. Ja, nog eentje. Maandagmorgen altijd lastig. Mijn ontbijt, ja, verlaten lunch is er ook aan toegevoegd. Of moet ik het in dit geval dan brunch noemen? Twee heerlijke plakken cake door Gabrielle gemaakt. Heeft ze zelf gebakken. Kijk, dat doet ze met liefde. Dit zijn Agda de Munnik met de nieuwe single. Manco.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jan Smit, als de nacht verdwijnt en het is 12 uur 's middags, dan is het tijd voor een nieuwe aflevering van het lunchpakket. Goedemiddag.

0: Mario van der Graaf. En beter af alleen. Nou, ik zou het leuk vinden als je tot 2 uur lekker bij me blijft. En dan zal ik de mooiste platen voor je draaien. Onder andere deze van Dries Rolvink. Het noemt dat heet Winter.
1: Oh, wat is het koud. De winter is weer in het land.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

een kaartje uit Londen en een kattenbel en zo. Nou, tegenwoordig gaat dat allemaal via WhatsApp of via e-mail natuurlijk. Dat is iets makkelijker geworden tegenwoordig. Goed, je luistert naar Bingo FM.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Een Utrechter van 24 is dit weekend in Emmen opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij. Nadat een zwaargewonde man werd aangetroffen bij het theater in de Drentse stad, is de Utrechter aangehouden. Wat zijn rol is geweest bij het incident is nog niet duidelijk. Steeds meer voedselbanken hebben een tekort aan vrijwilligers. 1 op de 3 kan niet genoeg mensen vinden. Er is vooral gebrek aan mensen met kennis van logistiek en IT. Voedselbanken Nederland is een campagne gestart voor mensen die deze kennis hebben. Bijvoorbeeld gepensioneerden of mensen die moeten re-integreren. In ons land zijn ruim 500 uitgiftepunten voor mensen die hun boodschappen nauwelijks kunnen betalen. De broers Tom en Pim uit Vleuten zijn een gratis taxidienst begonnen voor 60-plussers. Ze noemen het de U-mobiel en die rijdt naar de dokter, winkel of een koffieafspraak. Alles kan. En het idee, dat hebben de jongens van hun oma uit IJsselstein, waar een soortgelijke taxi al rijdt.
2: En ging ze met vriendinnen afspreken om in het stadje koffie te gaan drinken, een chocomelletje of wat dan ook, boodschappies te gaan doen. Dus ja, zij herleefde eigenlijk weer echt, of ze bloeide helemaal op door het initiatief.
1: De taxi van de broers rijdt in Vleuten, De Meern en in Leidse Rijn. Mensen worden opgehaald en thuisgebracht door vrijwilligers en soms door een van de broers. Motorrijden wordt steeds populairder en dat is terug te zien in de verkoopcijfers. Volgens de BOVAG in Bunnik zijn dit jaar al meer dan 20.000 motoren verkocht. In heel 2025 werd dat aantal niet gehaald. De rijvereniging noemt het een mijlpaal die de populariteit van motoren onderstreept. Meer mensen gebruiken de motor voor woonwerkverkeer. Het weer dan nog. Het is een mooie nazomerdag met zon, weinig wind en zo'n 20 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt vandaag uit 1976. En wel van Frank Ferrari. Het nummer dat heet Sweet Love. Dat is het broodje speciaal voor vandaag.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: jour. Ah, allô. Três vezes o fará. Três vezes mal que esteja. E no galo que dá ratos. Já lá vira. Alla que dá.
1: Tambor de eins vad anders bau. Stuur de een brief naar boer zoekt vrouw.
0: Was de boer
1: om s'avonds in de bedstee.

0: naar het verluid. Zijn boxershort spontaan begon te schroeien. Alle koeien. Alle koeien.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Alle koeien.
1: Ja, hoor, het is goed.
0: Doe je
1: Roos wacht op de mede. Kunnen elk ogenblik komen. Ah, daar gaat de
0: met de eerste meid.
1: Hallo.
0: Heel blij van zin.
1: Dook
0: hij meteen de hooiberg in. En liet er toen geen gras meer over groeien. De tweede meid lag voor ze het wist. Geblinddoekt in de haverkist. En riep.

0: Steve.
1: Oh, is it the best?

0: Dat ging net zo lekker allemaal. Ah, wat jammer. Nou ja. Ga ik maar een nieuwe brief schrijven. Naar boerzoekvrouw.
1: André van Duin en alle koeien. Je kent het origineel natuurlijk, heet het Halleluja. Maar dit was door André van Duin gedaan. Die gozer is zo gek als een deur. En als hij dan een leuke plaat maakt, is het ook echt leuk. Dus ik wilde je dat niet onthouden hier op de maandagmiddag bij Bingo FM. Dit is Isabella Usher trouwens.

0: Luister eens, Pikki. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog.

En die vonden Leken John Zoet en Moe van de Malibu. Ja, maar het is nog midden op de dag, dus een beetje rustig aan doen met die Malibu natuurlijk. We gaan naar het nieuws van 1 uur. En dat doen we kussend, samen met John Spencer. En al die meisjes die willen kussen.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Frans Bauer, Billy Dans en Avro Bros. En heb je even voor mij? Tuurlijk heb ik even voor jou, want tot 2 uur is dit het lunchpakket. En draai ik lekkere platen voor jou, recht uit het hart van de Domstad. Straks krijgen we nog Henk Dissel met Blijven Hangen, maar die is

nummer, dat heet Dokter. Daarvoor hadden we trouwens nog Henk Dissel met Blijven Hangen. Nou, ik zou lekker blijven hangen tot 2 uur in ieder geval. Jean-Paul van der Meij wil een mooie, rijke vrouw.

Marianne Weber samen met Willem Bart en Ode aan jou. Ja, aan jou aan de andere kant van de radio die lekker zit te luisteren naar Bingo FM. En we draaien 24 uur per dag, 7 dagen in de week de lekkerste platen alleen voor jou. We gaan even naar het regennieuws toe, maar niet voordat we eerst de plaat hebben gedraaid van Roxanne Hazes. En vang je mij? Tuurlijk vang ik jou. Ik zie je graag straks terug.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Een Utrechter van 24 is dit weekend in Emmen opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij. Nadat een zwaargewonde man werd aangetroffen bij het theater in de Drentse stad, is de Utrechter aangehouden. Wat zijn rol is geweest bij het incident is nog niet duidelijk. Steeds meer voedselbanken hebben een tekort aan vrijwilligers. 1 op de 3 kan niet genoeg mensen vinden. Er is vooral gebrek aan mensen met kennis van logistiek en IT. Voedselbanken Nederland is een campagne gestart voor mensen die deze kennis hebben. Bijvoorbeeld gepensioneerden of mensen die moeten re-integreren. In ons land zijn ruim 500 uitgiftepunten voor mensen die hun boodschappen nauwelijks kunnen betalen. De broers Tom en Pim uit Vleuten zijn een gratis taxidienst begonnen voor 60-plussers. Ze noemen het de U-mobiel en die rijdt naar de dokter, winkel of een koffieafspraak. Alles kan. En het idee, dat hebben de jongens van hun oma uit IJsselstein, waar een soortgelijke taxi al rijdt.
2: En ging ze met vriendinnen afspreken om in het stadje koffie te gaan drinken, een chocomelletje of wat dan ook, boodschappies te gaan doen. Dus ja, zij herleefde eigenlijk weer echt, of ze bloeide helemaal op door het initiatief.
1: De taxi van de broers rijdt in Vleuten, De Meern en in Leidse Rijn. Mensen worden opgehaald en thuisgebracht door vrijwilligers en soms door een van de broers. Motorrijden wordt steeds populairder en dat is terug te zien in de verkoopcijfers. Volgens de BOVAG in Bunnik zijn dit jaar al meer dan 20.000 motoren verkocht. In heel 2025 werd dat aantal niet gehaald. De rijvereniging noemt het een mijlpaal die de populariteit van motoren onderstreept. Meer mensen gebruiken de motor voor woonwerkverkeer. Het weer dan nog. Het is een mooie nazomerdag met zon, weinig wind en zo'n 20 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan terug naar 1977. Er was Eurovisie Songfestival en Nederland deed ook mee. En de inzending voor Nederland was Hedy Lester. Met het prachtige De Malle Molen. Dat is die oude

Wolter Kroes, de Route du Soleil. Lekkere plaat hoor, hè? Je krijgt er een beetje een zottig gevoel van. Zo, ja, zo gaat het nu eenmaal. Ook met deze plaat trouwens. Zo'n ex-bingo schrijf hier bij Bingo FM. Het is Habibi. Het wordt gedaan door Numidia en John West. Ben je vrienden van de radio?

Leon en jij. En het is voor mij, is het weer tijd om afscheid van je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence en de rest van de programma's. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Zal ik zorgen dat de tafel weer gedekt staat met de volkoren hits. Maak er een mooie dag van. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

André Hazes met bloed, zweet en tranen hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. Een hele goede maandagmiddag, van harte welkom. We zijn uitgeluncht met Henry en nu gaan we genieten van Bingo in de Middag. Lawrence Nicolaas hier tot 4 uur. En we gaan er weer een gezellige middagshow van maken. En met 3:15. Misschien jouw fotomoment laten we weten via lawrence@bingofm.nl of geef jouw keuze door.

Je hoorde Marco Schuitmaker met Deze Nacht. Nou, Gordon is een samenwerking aangegaan met Lisa Rose. En heel toevallig sprak ik haar vorige week elders. Maar ja, echt een prachtige combinatie, omdat ik zo van jou hou.

Ippe Velhoor van de plaat. Vooral als je in een beetje een soort van liefdesverdriet zit. Ja, je kent het wel. Nee, ik heb geen liefdesverdriet hoor. Nee, ik ben al 80 jaar single of zo. Ik word het eind van deze maand 34. Best

Tukkel in Amsterdam van Menso Kort Land op Bingo. En ja, hij was voorheen verslaggever bij Shownieuws. We gaan naar Mickey van Wijk met, wat staat daar nou? Hang of zoiets? Nou, we komen erachter. Het is de eerste keer dat ik het liedje draai in ieder geval.

Nasty met een moment zonder jou. En gisteren zag ik toevallig Bertie op Boulevard een stukje van Danny, die het over zijn vader had. Hè? Ja, waar het niet zo goed mee gaat, René. Nou, heel veel beterschap en heel veel sterkte natuurlijk. En gelukkig is familie.

0: Martijn Fischer met vanavond ben ik vrij. Ik vrees van niet, vanavond ben ik hier ook gewoon nog een uurtje. Naar Bammer Lawrence vanaf 11 uur. Ja, van maandag tot en met donderdag. En de vrijdag altijd een uurtje eerder. Na Timo's avondshow vanaf 10 uur. Dus echt vrij? Nee. Doe ik het met plezier? 100% zeker weten. Zo dadelijk binnen nu, nou dat scheelt, dat is heel kort. Binnen 10 seconden het regionale nieuws van 2:30.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Een Utrechter van 24 is dit weekend in Emmen opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij. Nadat een zwaargewonde man werd aangetroffen bij het theater in de Drentse stad, is de Utrechter aangehouden. Wat zijn rol is geweest bij het incident is nog niet duidelijk. Steeds meer voedselbanken hebben een tekort aan vrijwilligers. 1 op de 3 kan niet genoeg mensen vinden. Er is vooral gebrek aan mensen met kennis van logistiek en IT. Voedselbanken Nederland is een campagne gestart voor mensen die deze kennis hebben. Bijvoorbeeld gepensioneerden of mensen die moeten re-integreren. In ons land zijn ruim 500 uitgiftepunten voor mensen die hun boodschappen nauwelijks kunnen betalen. De broers Tom en Pim uit Vleuten zijn een gratis taxidienst begonnen voor 60-plussers. Ze noemen het de U-mobiel en die rijdt naar de dokter, winkel of een koffieafspraak. Alles kan. En het idee, dat hebben de jongens van hun oma uit IJsselstein, waar een soortgelijke taxi al rijdt.
4: En ging ze met vriendinnen afspreken om in het stadje koffie te gaan drinken, een chocomelletje of wat dan ook, boodschappies te gaan doen. Dus ja, zij herleefde eigenlijk weer echt, of ze bloeide helemaal op door het initiatief.
3: De taxi van de broers rijdt in Vleuten, De Meern en in Leidse Rijn. Mensen worden opgehaald en thuisgebracht door vrijwilligers en soms door een van de broers. Motorrijden wordt steeds populairder en dat is terug te zien in de verkoopcijfers. Volgens de BOVAG in Bunnik zijn dit jaar al meer dan 20.000 motoren verkocht. In heel 2025 werd dat aantal niet gehaald. De rijvereniging noemt het een mijlpaal die de populariteit van motoren onderstreept. Meer mensen gebruiken de motor voor woonwerkverkeer. Het weer dan nog. Het is een mooie nazomerdag met zon, weinig wind en zo'n 20 graden.
2: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

altijd vooruitkijken, nooit achterom. Babette van Veen met Zorgkroon hoorde je met Kijk niet achterom hier op de Stadszender van Utrecht. Op deze 5 oktober, fijn dat je er nog bij bent. Anderhalf uur nog ongeveer, nou ja, anderhalf uur, 1 uur en 20 minuten. Is dit bingo in de middag? Denk na, hè, een fout momentje, 3:15. Hoi, wie op de radio voorbij komt.

Kimberly Fransens met Als ik dan denk aan jou. Nou ja, soms heb je een momentje dat je aan iemand denkt. En dat mag ook. En dan, ja, of diegene ook aan jou denkt. Ja, dat is dan de tweede vraag die ik maar kan stellen. Maar ja, fijn. We gaan naar Romy Montero. Spaans benauwd. Nou, dat had ik het van de week even. Poepoe.

Zonder jou van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Maar je zou misschien bijna denken van... Goh, Lawrence, heb jij vandaag een soort van Valentijns special op 5 oktober? Nee, dit staat gewoon allemaal ingepland hoor. Diverse muziek komt gewoon voorbij. Iedereen komt gewoon aan bod vandaag. Dit is Wesley Ponsen. Ik loop

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

John West met Jij laat me achter. In het tweede gedeelte van Bingo in de Middag op deze 5 oktober. Fijn dat je er nog bij bent met Laura Heijgen nu.

Dorny met Just in the Wild Party Tent. Ja, dat is een knaller, want het is de bingo schrijf hier deze week op Bingo FM. En dan Jeroen van Zelst, krijg je hem echt door een foutbomeentje. Nou, ik ga niet van Roosje naar Roosje. Soms denk

Jeroen van Zelst. Ik ga niet van roosje naar roosje, hoorde je. Het is tijd voor een fout momentje. Het is 3:50. En vanmiddag Britney Spears met Born to Make You Happy. Ja, nou ja, ik probeer wel mensen gelukkig te maken. Of dat lukt, dat weet ik niet. Ik doe mijn uiterste best. Maar ik heb soms het gevoel dat ik toch wel wat verkeerds doe. Ach, maar ja, maakt niet uit. We houden het positief vanmiddag op deze 5 oktober.

0: overdoen van Yves Berendsen op Bingo. Nou, ik kan 5 voor oktober 2026 nooit meer overdoen. De eerste gedeelte en het tweede gedeelte. Maar zo dadelijk wel het laatste half uurtje van Bingo in de middag. En dan gaan we nog knallen hoor, totdat Kevin komt. En dan gaan we eerst naar het regionale nieuws van 3:30 naar de commercials. Tot zo.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. Een Utrechter van 24 is dit weekend in Emmen opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij. Nadat een zwaargewonde man werd aangetroffen bij het theater in de Drentse stad, is de Utrechter aangehouden. Wat zijn rol is geweest bij het incident is nog niet duidelijk. Steeds meer voedselbanken hebben een tekort aan vrijwilligers. 1 op de 3 kan niet genoeg mensen vinden. Er is vooral gebrek aan mensen met kennis van logistiek en IT. Voedselbanken Nederland is een campagne gestart voor mensen die deze kennis hebben. Bijvoorbeeld gepensioneerden of mensen die moeten re-integreren. In ons land zijn ruim 500 uitgiftepunten voor mensen die hun boodschappen nauwelijks kunnen betalen. De broers Tom en Pim uit Vleuten zijn een gratis taxidienst begonnen voor 60-plussers. Ze noemen het de U-mobiel en die rijdt naar de dokter, winkel of een koffieafspraak. Alles kan. En het idee, dat hebben de jongens van hun oma uit IJsselstein, waar een soortgelijke taxi al rijdt.
7: En ging ze met vriendinnen afspreken om in het stadje koffie te gaan drinken, een chocomelletje of wat dan ook, boodschappies te gaan doen. Dus ja, zij herleefde eigenlijk weer echt, of ze bloeide helemaal op door het initiatief.
6: De taxi van de broers rijdt in Vleuten, De Meern en in Leidse Rijn. Mensen worden opgehaald en thuisgebracht door vrijwilligers en soms door een van de broers. Motorrijden wordt steeds populairder en dat is terug te zien in de verkoopcijfers. Volgens de BOVAG in Bunnik zijn dit jaar al meer dan 20.000 motoren verkocht. In heel 2025 werd dat aantal niet gehaald. De rijvereniging noemt het een mijlpaal die de populariteit van motoren onderstreept. Meer mensen gebruiken de motor voor woonwerkverkeer. Het weer dan nog. Het is een mooie nazomerdag met zon, weinig wind en zo'n 20 graden.
5: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Verlegen van Henk Dissel hoorde je hier op Bingo FM, de stadszender van Utrecht. Voor het regionale nieuws van 3:30 en meer nieuws check je in onze app en bingofm.nl. En om 4:00 uitgebreid nieuws bij Kevin Schot. Hij neemt jou onderweg de spits in. Met nu Raymond van het Groene Woud.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

de enige echte Django hier op Bingo. Django Wagner, hij hoorde je met Bailando. We gaan naar Rutje Kot en alles tintelt. Nou, het valt op zich nog mee, hoor. Ja, hallo, kijk eens hoe laat het is. 8 minuten voor 4.

Alles tintelt van Rutje Kot op Bingo. Ik ga afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Zo dadelijk de man in only, Kevin Scholten. Hij is jouw gids in de spits. Veel plezier met Kev. Ik ben er vanavond weer om 11 uur om je een uurtje mee naar bed te nemen. En anders ben ik er morgenmiddag weer om 2 uur voor een nieuwe Bingo in de middag. En Jury van Arnhem, ik heb jou niet nodig. Dat is mijn laatste hier van Bingo in de middag. Ciao, ciao, ciao. Het is genoeg.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. Start even met de fileinformatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Kootwijk ongeveer 11 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Nieuwegein en Beest 21 minuten. Dan naar 12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoopend Lunetten en Woerden 60 minuten. Dat allemaal door bergingswerkzaamheden en de linker rijstrook die is dicht. A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 minuten. En A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos ongeveer 9 minuten vertraging. Dan nog even de welbewuste A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 5 minuten vertraging. Het wegdek is in een slechte toestand en daarom is het wegdek niet toegankelijk voor vrachtwagens. Dat je het even weet.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

werd uiteindelijk een grote hit voor Rutger van Barneveld, die zwoele zomernachten. Maandagmiddag de radio aan op Bingo FM. We draaien ze van levenslied tot nederpop. Ze komen allemaal bij tot aan 6 uur vanavond. Ja, mocht je het gemist hebben... In

Reizigers kunnen opstappen bij de Sint-Jacobstraat of de Neuden. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. En hij kan geluidsoverlast zijn, mocht je daar in de buurt wonen of misschien wel in de buurt werken. Dus ja, dat je het even weet, hè. Goed, tijd voor Jeffrey Kuipers en lekker toepasselijk. Hij gaat zingen Shit Happens hier op Bingo.

Muziek van Busy en Anne. Heb je een leuk weekend gehad? Heb je nog leuke dingen gedaan? Of was het met name een rustig weekend? Ja, ik vertelde het afgelopen vrijdag al tijdens op weg naar het weekend dat mijn weekend in het teken zal staan van verjaardagen en eten. Ja, de verjaardagen waren enorm gezellig en vrijdag richting de Griek geweest om te eten. En gisteravond naar zo'n eetskuur eigenlijk. Dus van alles nog wat gegeten. Enorm lekker, kan ik je vertellen. En dan begint de werkweek. En moet

ook zo zeker te weten meekrijgen tijdens de fileinformatie. Want de A12 loopt het verkeer vanuit Utrecht in de richting van Den Haag flinke vertraging op. Dat komt door een ongeval bij Woerden, dat meldt Rijkswaterstaat. Zeker 1 persoon is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis, dat meldt de politie. Rond 3 uur ging het mis. Door een onbekende oorzaak kwamen daar een bestelbusje en 2 auto's met elkaar in botsing. Maar de vertraging loopt inmiddels op na meer dan 1 uur. Dus als je het even weet. Goed zo, meer nieuws en

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
0: Bingo FM met het regionieuws.
9: De man die deze zomer in Utrecht een tandarts neerstak, wordt psychisch onderzocht. Hij heeft toegegeven dat hij haar heeft neergestoken, maar ontkent dat hij haar van het leven wilde beroven. De man stak de tandarts in de behandelkamer met een mes in haar buik. Het slachtoffer was niet bij de voorbereidende zitting, vertelt een woordvoerder van namens de familie.
10: Zij is dus nog steeds herstellende, zowel fysiek als mentaal, en kiest ervoor om er niet bij te zijn vandaag. Zij is uit het niets gestoken door een patiënt. Dus dat is iets waar zij ook mentaal nog last van heeft.
9: De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Het luchtalarm ging vanmiddag niet af en het is wel de eerste maandag van de maand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht is er niets aan de hand. Het systeem zal wel werken, maar geen geluid hebben gemaakt. Ook op andere plekken ging het mis. Zo klonk ten noorden van ons het alarm een paar minuten later. In Utrecht kregen mensen met een buitenlandse achternaam veel vaker een boete van het UWV. 4 op de 10 onderzochte mensen had zo'n achternaam. En die groep kreeg 3/4 van alle opgelegde fraudeboetes, meldt 1 Vandaag. Gebeurde ook in Amsterdam en Alkmaar. Het UWV zegt nu sorry en laat onderzoek doen. Restaurants Karel Vijf en Meef behouden hun Michelinster. Vandaag werd in Maastricht bekendgemaakt welke toprestaurants een ster krijgen, behouden of kwijtraken. In de provincie Utrecht behouden de 10 Michelin-restaurants die er al waren hun ster. En 1 zaak heeft er voor het eerst een Michelin-ster gekregen. Het gaat om Bij Sydney in Loenen aan de Vecht. In dat dorp zitten nog 2 sterrenrestaurants. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er kan wat lichte regen vallen en het wordt maximaal 21 graden.
11: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Geldermalsen 25 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 11 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunniken en Woerden 55 minuten. Het allemaal door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechterrijstrook die is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Dunetten en knooppunt Oude Rijn 8 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 9 minuten. A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 14 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 13 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 11 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst ongeveer 9 minuten vertraging.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
12: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

was de titelsong van een heel bekend televisieprogramma uit de jaren 90. Met een bloemetje langs de deur, met de hoop om meerdere ruzies bij te leggen. En vaak kwam het al goed, toch? Het is allemaal gepresenteerd door Caroline Tensen. En het nummer trouwens gezongen door Anita Meijer. Het allemaal in het tweede half uur alweer van Op Weg naar Huis. We kijken zo nog even.

naamsbekendheid. En daarnaast de doorbraak voor Frans-Duitsje. Denk maar dat je alles mag van mij. Wie in oktober door Utrecht rijdt, fiets of loopt, kan op verschillende plekken werkzaamheden tegenkomen. De gemeente vervangt onder meer asfalt en bestrating en werken aan de inrichting van de straten. Sommige klussen duren maar een paar dagen, terwijl andere werkzaamheden tot ver na oktober doorgaan. Ja, de werkzaamheden zijn op een rijtje gezet op de website van Duik. Daar kan je alle informatie vinden. Dus als je de komende tijd naar Utrecht gaat, kijk even op de website van Duik. Er staat een heel overzicht genoemd in het bericht, dus dat je het even weet. Goed zo, door met Sven Versteeg en Houdini.

hippe hits op weg naar huis. En we draaien ze van levens niet tot nederpop. Net als deze plaat van Sven Verstegen en Houdini. Henk Smit, jij voelt deze plaat aan van Martijn van den Broek. En we gaan vandaag overwerken in de winkel. Nou Henk, heel veel

Kees Rubans en later Zonnejart. Heerlijk op weg naar huis en we rijden met je mee. Tot aan 6 uur vanavond, buiten zo'n 20 graden. En dat blijft er tot een aankomende woensdag. En vanaf donderdag gaan de temperaturen zakken naar waarden rond de 14 graden. Het wordt een stukje kouder, kan ik je vertellen. Voor de tijd voor Bloem, terug naar de jaren 80. Met Vooral Jong Blijven hier op Bingo.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
3: De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam hij ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan nog even de situatie op de weg. En dit zijn de files van 10 minuten en langer. H2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 13 minuten. Dan naar A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 54 minuten. En naar A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 29 minuten. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Afrit de Bilt en Knoopend Everdingen ongeveer 21 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 18 minuten vertraging. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle. Dus Alfred Maren en Nijkerk, 14 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

kosten waren voorbij. Meer huurwoningen op de markt in Utrecht, maar ze zijn wel een stukje duurder geworden. In het derde kwartaal kwamen bijna 1700 woningen nieuw te huur. Dat zijn er ruim 30% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde vraaghuur steeg met 11% naar 1604 euro per maand ongeveer. Dat blijkt uit de huurmonitor van Rent.nl. De woningen waren gemiddeld ook iets groter. De huurprijs per vierkante meter steeg daardoor. En dat met bijna 2%. Ja, het is echt heel wat, lieve mensen. En huren in en rondom Utrecht, het is eigenlijk ook niet leuk meer, want het wordt alleen maar duurder, kan ik je melden.

volgend jaar verwacht. Maar ja, ik heb er een mening over, maar die hou ik netjes voor me. In ieder geval is dit voorlopig even de tussenstand en meer volgend jaar dus. Wij gaan door met Robert de Roy en doe niet zo stom hier op Bingo.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De man die deze zomer in Utrecht een tandarts neerstak, wordt psychisch onderzocht. Hij heeft toegegeven dat hij haar heeft neergestoken, maar ontkent dat hij haar van het leven wilde beroven. De man stak de tandarts in de behandelkamer met een mes in haar buik. Het slachtoffer was niet bij de voorbereidende zitting, vertelt een woordvoerder van namens de familie.
2: Zij is dus nog steeds herstellende, zowel fysiek als mentaal, en kiest ervoor om er niet bij te zijn vandaag. Zij is uit het niets gestoken door een patiënt. Dus dat is iets waar zij ook mentaal nog last van heeft.
1: De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Het luchtalarm ging vanmiddag niet af en het is wel de eerste maandag van de maand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht is er niets aan de hand. Het systeem zou wel werken, maar geen geluid hebben gemaakt. Ook op andere plekken ging het mis. Zo klonk ten noorden van ons het alarm een paar minuten later. In Utrecht kregen mensen met een buitenlandse achternaam veel vaker een boete van het UWV. 4 op de 10 onderzochte mensen had zo'n achternaam. En die groep kreeg 3/4 van alle opgelegde fraudeboetes, meldt 1 Vandaag. Gebeurde ook in Amsterdam en Alkmaar. Het UWV zegt nu sorry en laat onderzoek doen. Restaurants Karel Vijf en Meef behouden hun Michelinster. Vandaag werd in Maastricht bekendgemaakt welke toprestaurants een ster krijgen, behouden of kwijtraken. In de provincie Utrecht behouden de 10 Michelin-restaurants die er al waren hun ster. En 1 zaak heeft er voor het eerst een Michelin-ster gekregen. Het gaat om Bij Sydney in Loenen aan de Vecht. In dat dorp zitten nog 2 sterrenrestaurants. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er kan wat lichte regen vallen en het wordt maximaal 21 graden.
3: En dan nog even de fileinformatie. En dit zijn de files van 10 minuten en langer. H2 Utrecht richting Zetten-Gebost tussen Knoopt Oude Rijn en Afrit Everdingen 15 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 32 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopendunette en Knoopt Oude Rijn 17 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 11 minuten. H27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht en Hagenstein 51 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. De rest de rijstrook die is dicht. H27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. En het wegdek is nog steeds in een slechte toestand en zware vrachtwagens zijn nog steeds niet welkom, dat je het even weet.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

zolang je geen blaasontsteking krijgt, is het goed toch? Dit waren de Johnny's en even zwemmen zonder slip om tijd zijn van inmiddels alweer 6:15. We gaan zo mijn verdwaalde plaat voor je draaien, maar eerst even muziek van John West en Lange Frans. Hey, jij bent alles wat ik...

Even terug in de tijd met de Joyce Baker Selection. Altijd heerlijk om deze platen even de revue te laten passeren. En vandaag genomineerd als mijn verdwaalde platen. En dit zijn Maxime en Hannemee. En ik wil dat je liegt. En ja, beter maar niet doen, toch? Beter maar eerlijk blijven.

zie je met de non-stop Utrechtsociaal. Heel niet te vergeten, Loris Nicolaas en morgenmiddag rond 4. Dan meld ik me weer met een nieuwe aflevering van Op Weg. We zijn nog even Harry Slinger samen met...

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedenavond. In de Utrechtse wijk Lunetten wordt onderzoek gedaan naar mogelijk explosief materiaal in het water. De explosieve opruimingsdienst van het leger en de marine zijn er gaan zoeken. Mogelijk zijn er explosieven in het water gedumpt. In de omgeving was vannacht al iets verdachts gemeld. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De man die deze zomer in Utrecht een tandarts neerstak, wordt psychisch onderzocht. Hij heeft toegegeven dat hij haar heeft neergestoken, maar ontkent dat hij haar van het leven wilde beroven. De man stak de tandarts in de behandelkamer met een mes in haar buik. Het slachtoffer was niet bij de voorbereidende zitting, vertelt een woordvoerder van de familie.
6: Zij is dus nog steeds herstellende, zowel fysiek als mentaal, en kiest ervoor om er niet bij te zijn vandaag. Zij is uit het niets gestoken door een patiënt. Dus dat is iets waar zij ook mentaal nog last van heeft.
5: De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Vakbond FNV is geschokt dat UWV mensen met een buitenlandse achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Zo kregen ze in Utrecht en een aantal andere steden vaker en hogere boetes. De vakbond wil dat de richtlijnen en algoritmes grondig worden onderzocht. Het UWV biedt excuses aan en het kabinet wil onderzoek. Restaurants Karel Vijf en Meef behouden hun Michelinster. Vandaag werd in Maastricht bekendgemaakt welke toprestaurants een ster krijgen, behouden of kwijtraken. In de provincie Utrecht behouden de 10 Michelin-restaurants die al een ster hadden hun ster. En één zaak heeft er voor het eerst een Michelinster gekregen. Het gaat om Bij Sydney in Loenen aan de Vecht. In dat dorp zitten nog 2 sterrenrestaurants. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er kan wat lichte regen vallen en het wordt maximaal 21 graden.
4: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stadhuisplein.
2: Goedenavond. Dit is Stadhuisplein op Bingo FM. Een uur lang praten we over de Utrechtse politiek. En vandaag hebben we het over verborgen dakloosheid. Nou, de drugsgebruiker op het bankje in de stad, die kennen we. Maar een familie met een baby die in een auto woont, die is voor veel mensen nieuw. Toch was juist dat voorbeeld in het nieuws vorige week. Pas toen het gezinnetje stampij maakte in het stadskantoor, kregen ze de aandacht die ze nodig hadden. Nou, hoe groot is dit probleem nu werkelijk in Utrecht? Die verborgen dakloosheid. En zijn het alleen maar gezinnetjes? Maar belangrijker nog, hoe lossen we het op? Daarover praat ik vanavond met Sjors Nachtegaal van Utrecht Nu, Floor van Twijver van D66 en Lars van Rooij van Student en Starter. Dat allemaal in Stadhuisplein op Bingo FM.

0: Oh yes? Oh yes, kom maar niet om helen.
1: Ja, oktober. Zo heet het liedje van Ronnie Ruisdaal. En u luistert naar Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. En we praten over de politiek, maar wel op een manier dat iedereen het kan snappen. En dat doen we met drie gasten. Lars van Rooij is van Studenten Starter. Floor van Twijver is van D66. En Sjors Nachtegaal is van Utrecht Nu. Sjors, jij bent een uitzondering in dit programma. Want eigenlijk neem ik alleen raadsleden. Jij bent geen raadslid in Utrecht, hè?
2: Het is me verteld, ja, dat ik een uitzondering ben.
1: Ja, jij bent geen raadslid.
2: Nee, ik ben geen raadslid.
1: En je bent ook geen commissielid. En een raadslid, die wordt gekozen, een commissielid, dat is iemand die dan helpt een beetje, die helpt de fractie. En die
2: Klopt.
1: Wordt aangewezen en die mag dan meediscussiëren. Maar jij bent zelfs geen commissielid.
2: Ja, en commissieleden voeren ook wel, denk ik, een nog belangrijke rol uit. Dat is echt debatten voeren in de raad namens die partij. Dus die maken er wel een heel groot onderdeel van uit. Ik ben eigenlijk meer achter de schermen. Dus ik help de raadsleden en de commissieleden om tot een politiek standpunt te komen en dat te verwoorden. Daardoor heb ik dan ook wel weer veel kennis van verschillende onderwerpen. Dus dat is wel mooi meegenomen. Maar het klopt, ik ben geen raadslid, nog commissielid.
1: En waarom ben je geen commissielid?
2: Omdat ik niet in de gemeente Utrecht woon. Ik woon in de gemeente Zeist.
1: Je moet hier wonen om commissielid?
2: Zeker.
1: Oh, oké.
2: Okay. Dat is een hele mooie regel. Zodat iemand die ook echt binding heeft met de stad Utrecht... namens die inwoners van die stad, van die gemeente, het woord mag voeren. En dan, we gaan het zo over verborgen dakloosheid hebben. En eigenlijk ook wel over de wooncrisis. De reden dat ik in Zeist terecht ben gekomen is ook een beetje puur geluk. En dat heeft ook wel een beetje met de wooncrisis te maken.
1: Ja, je bent wel echt een politicus, want je bent statenlid. Dat wil zeggen dat jij dus gekozen bent in provinciale staten.
2: Ja.
1: Eigenlijk de Tweede Kamer, maar dan van de provincie.
2: Ja, of de gemeenteraad, maar dan van de provincie, zoals wij het ook kunnen benoemen. Maar het klopt, het is een eigen democratisch orgaan. En dat hebben we in 2023, zijn mensen daarvoor naar de stembus geweest.
1: Ja. En dan moeten we volgend jaar weer, in maart volgens mij?
2: Ja, 17 maart.
1: 17 maart.
2: Ja.
1: En kunnen we dan weer op je stemmen?
2: Ik denk het niet.
1: Oh, daar heb je
2: misschien
1: besloten.
2: Dat ik ergens op een lijst terechtkom. Of al,
1: als duwer.
2: Maar, als duwer, maar ik ga niet op een verkiesbare plek. Nee hoor, ik vind dat 4 jaar ook weer mooi geweest.
1: Hey, politiek, ik leg het altijd maar weer uit. Politiek is een goed betaalde hobby in deze stad. Je hebt ook gewoon een baan naast.
2: Ja. Ja, het is, om bijvoorbeeld alleen staatslid te zijn, ja, het zou kunnen. Maar dan moet je misschien een partner hebben die heel veel verdient. Want het is niet per se een vetpot of home. Maar inderdaad, ik werk dan ook voor de fractie van Utrecht Nu in de stad. Ik heb ook nog een onderneming waarin ik trainingen geef aan... heeft ook weer met gemeenteraad te maken. Aan gemeenteraden, raadsleden, voorzitters van gemeenteraden, et cetera.
1: En wat voor training geef je dan?
2: Voorzitterstraining bijvoorbeeld. Of trainingen effectief debatteren. Of trainingen over onderlinge samenwerking. En soms gaat het bij gemeente raden gaat het niet zo goed. En dan moeten mensen een beetje weer tot elkaar komen. En dan huren mensen mij en dan ga ik dat een beetje menden. En dan ga ik mensen aan het handje pas pakken. En dan gaan we proberen om de banden met elkaar weer te fixen. En de Utrechtse Raad heeft dat gelukkig denk ik niet nodig. Dus ik hou me in de Utrechtse Raad bezig met het politieke handwerk van de partij Utrecht Nu.
1: En dat is een eenmansfractie. Daar hebben we er 10 van, volgens mij. Op dit moment is het een beetje veel in het groeien.
2: Helaas wel.
1: Ja. Oh, die ben ik mee eens. Heel goed. Floor, jij bent van D66. Dat is geen eenmansfractie.
3: Nee, wij zijn met 9.
1: Met 9? Die zijn ook niet de grootste.
3: Nee, we zijn de tweede partij op dit moment.
1: GroenLinks, PvdA of Pro, maar dat weten ze zelf ook niet meer. Dat is de grootste.
3: Dat klopt, ja.
1: Hey, en jullie regeren mee in deze stad?
3: Ja, ook dat klopt.
1: Ja, en dan ben jij, wat is jouw functie in de fractie?
3: Ik ben raadslid en ik heb een aantal portefeuilles, een aantal gebieden waar ik dus het woord over mag voeren. Dus waar ik me in mag verdiepen en waar ik over mag debatteren namens D66.
1: En jij bent pas raadslid sinds een half jaar?
3: Ja, sinds april ben ik verkozen. Dus alles is nog helemaal nieuw. Dus ook de eerste keer dat ik nu live op de radio ben. Dus dat is wel een eerste keer.
2: Welkom.
3: Ja. Dank. Ja. Ja.
1: Hey, en wat deed je hiervoor dan in de politiek? Hoe...
3: Dit is de eerste keer dat ik ook überhaupt op een lijst stond. Het is de eerste keer dat je op me kon stemmen. En ik ben al wel lang lid bij D66. Ik zou eens een keertje moeten gaan opzoeken hoe lang dat al is. Maar echt al een aantal jaar. En ik heb vooral aan de verenigingskant van D66 dingen gedaan. Dus ik heb onder andere D66 heeft een vrouwennetwerk. Daar ben ik actief geweest. En ik heb van alles gedaan. Ik heb,
1: maar je was niet politiek actief?
3: Nee.
1: En kan je het dan leren in een half jaar? Of kijk je nog steeds om je heen en dat je denkt, wat doe ik hier?
3: Ja, dat laatste. Denk ik. Nee, je kan het zeker denk ik niet dat je zegt... ik ben helemaal uitgeleerd in een half jaar. Dus het is het hele nieuwe is er net een beetje vanaf. Dus, maar het, is, nou, het zijn nu wel de eerste debatten. En ja, dat, daar ben ik lerende in, maar ook hartstikke leuk.
1: Ja, dat was mijn volgende vraag. Is het leuk?
3: Tot nu toe wel.
1: Ja, wat valt mee en wat valt tegen?
3: Wat meevalt is... wat ik heel fijn vind is dat we in Utrecht heel erg leuk met elkaar omgaan. En niet alleen met onze eigen partij. Ik zie de heren ook knikken. Maar het is echt gewoon ook heel, heel gezellig als je elkaar op de gang tegenkomt. En natuurlijk vinden we allemaal wat anders. Daarom zitten we bij andere partijen. Maar we zijn wel allemaal mensen. En we doen dit inderdaad als, nou ik zeg, goed betaalde hobby. En dat is ook wel goed dat op die manier ze naar kijken. En wat valt tegen... ja, ik denk dat het zelf voor mij gewoon nog af en toe ook een beetje spannend is. Dat wat voor interrupties kan ik krijgen. Hè? Dus wat kunnen mensen me vragen en weet ik daar dat antwoord wel op. En ik zou het wel fijn vinden als het op een gegeven moment wat minder spannend wordt.
1: Je hebt ook gewoon een baan en je, daarnaast. En je werkt bij de Sociaal-Economische Raad. Ja. En iedereen heeft die afkorting wel eens voorbij horen komen. De SER, dat is niet te verwarren met de STER, want die is van de reclame. Ja. Maar de SER, wat doet de SER?
3: De SER die adviseert de regering. Dus de ministers. En de, dus dan die kunnen met ons voor naar, een vraag, met, naar ons met een vraag komen over een bepaald onderwerp. Er is bijvoorbeeld net een heel advies uitgekomen over nieuwkomers. Dus vluchtelingen aan het werk. En dan gaat SER met zowel de werkgevers praten als werknemers... als iedereen en dan komt daar een advies uit.
1: Jij maakt dat soort adviezen?
3: Nee, dat doe ik dan weer niet. We doen ook een aantal andere dingen binnen de SER. En ik werk op dit moment aan een project... waar ik werkgevers help met diversiteit en inclusie.
1: Oké, helder. Hoop ik.
3: Ja, ik hoop het ook. Anders is dat een andere uitzending waard.
1: Lars, jij bent ook nieuw, maar jij loopt al een paar jaar mee. Want je bent hartstikke jong. Ik hoor net dat je 26 bent.
2: Of 25.
1: 25 zelfs. Hartstikke jong, maar je loopt al heel lang mee. Als, toch of niet?
2: Nou, heel lang. Ik heb ongeveer een jaar voordat ik raadslid werd... ben ik commissielid geworden, waar George het ook over had in het begin. Dus toen heb ik al wel ervaring opgedaan met debatten doen. En hoe het is om überhaupt rond te lopen in het stadhuis. Want ik herken wel echt dat het even wennen is... dat heb ik toen een jaar gedaan en toen ben ik op de lijst gegaan. En nu ben ik raadslid.
1: Ja, en je was gelijk de lijsttrekker.
2: Ja, klopt.
1: En bevalt het?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Mm-hmm. Ja, dat is ook wel het bijzondere van onze partij... is dat het juist een ruimte biedt aan jonge mensen... die nog niet helemaal in een partij zitten... om toch ja, in die gemeenteraad actief te kunnen zijn. Dus nou, en op die manier ben ik er eigenlijk ook zo ingerold.
1: Maar, dat is ook een maar, want jij mag maar 2 jaar. Er is geen wet die dat zegt. Nee. Sterker nog, de wet zegt dat je voor 4 jaar gekozen bent. Alleen jullie binnen je partij hebben afgesproken... na 2 jaar ga ik weer weg.
2: Ja, klopt. Ja, precies. Eigenlijk om die reden die ik net zeg. Kijk, andere partijen die hebben soms raadsleden... die er wel 10 jaar kunnen zitten bij wijze van spreken. En wij zijn er juist om die vernieuwing te bieden. En gelukkig staat er ook al een hele goede opvolger voor mij klaar.
1: Aileen.
2: Ja.
1: Ja, die stond 2 op jullie lijst.
2: Ja, klopt.
1: Hey, maar na 2 jaar, dan kom je er net een beetje in.
2: Ja, en daarom is het ook fijn dat ik, dus voordat ik op de lijst kwam, al commissielid was. Dus dan ben ik al best wel gewend. En toen heb ik wel een soort stoomcursus gehad, omdat we toen ook in de coalitie zaten. En Aileen is bijvoorbeeld nu commissielid. Dus over 2 jaar, als zij aan de slag gaat, ja, dan heeft zij weer die ervaring.
1: Ik volg de politiek in Utrecht al een paar jaar. Dus ik heb ook een mening. En ja, je begint te lachen, maar het is wel zo natuurlijk. Maar,
2: ja, dat mag.
1: En wat mij wel opvalt is dat met het wisselen van de raadsleden bij Studenten Starten, want jullie doen dat al je hele geschiedenis, ja, verandert ook wel een beetje de richting en het beleid. Met jou ook weer. Dus geen kritiek, maar het is wel een ander beleid dan de vorige collegeperiode.
2: Ja, dat mag ook. Hè. Kijk, het verschil met de vorige collegeperiode is sowieso dat we toen in de coalitie zaten. Dus nu hebben we iets meer vrije handen om ook ons eigen verhaal weer te
1: jullie
2: vertellen.
1: Jullie mochten mee regeren. Hè? Jullie hadden een eigen wethouder, Eva Oosters.
2: Ja, precies. Dus, en dat was heel mooi. Daar hebben we dingen kunnen realiseren waar we al heel lang, wat we al heel lang wilden. Ja, en nu kunnen we weer meer ons eigen verhaal nog vertellen. En dat is ook weer heel mooi om te kunnen doen. Ja, en het klopt inderdaad. Ik ben een andere persoon dan mijn voorganger. En dat zie je dan ook in de debatten.
1: Ruben was dat.
2: Ja.
1: Ja. Maar ook qua politieke ideeën zijn jullie echt wel verschillend. En bij andere partijen is het toch meer consistent. Meer dat het dezelfde lijn is.
2: Nou kijk, als je ook de verkiezingsprogramma's op elkaar legt... dan denk ik dat je nog zou kunnen vergissen. Ik bedoel, elke partij die komt natuurlijk met nieuwe ideeën... in zo'n campagneperiode. Ja, en dat is ook goed. Ik bedoel, als partijen evalueer je ook. Soms zijn er nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. En dan moet je daar ook wat mee.
1: Ja. Je hebt er geen baan naast, hè?
2: Nee, ik doe alleen dit.
1: Je wil echt je volledig even hier 2 jaar volledig op storten.
2: Klopt. Ja, ook omdat wij met een nieuw team beginnen... is het wel goed om in die eerste... Nou, in ieder geval in dat eerste jaar heb ik gezegd... om me helemaal hierop te richten. En ik doe ook genoeg binnen die raad, want ik zit ook in het presidium... en ik ben nog voorzitter van een commissie. Dus
4: Ik krijg mijn tijd al vol.
1: Goed. Het presidium, dat zijn de belangrijkste mensen. Samen in, van alle fracties samen. Nee, niet van alle fracties, van een aantal fracties.
4: Ja, er zitten drie fracties in.
1: Fracties, ja, en die bepalen het beleid van de raad.
4: Nou, hoe we met elkaar vergaderen en wat de regels zijn die we met elkaar hanteren.
1: Heel goed. Wie wilde deze horen? Want jullie hebben allemaal een fysiek ingediend.
5: Goede doel.
1: Het goede doel hebben we.
4: Het goede doel, België.
1: Oh, voor jou.
4: Is er leven op Pluto? Want ja, soms is het zo moeilijk in Utrecht om een woning te vinden dat je denkt van, moet ik nou Pluto zijn om nog een woning te kunnen krijgen?
1: Of naar België.

0: Henke Denk op Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. We praten over de politiek met twee raadsleden en met een statenlid. Sjors Nachtegaal, hij is het statenlid van Utrecht Nu. Floor van Twijver van D66 is raadslid. En Lars van Rooij is de fractievoorzitter zelfs van Studentenstarter. Verborgen dakloosheid, daarover hebben we het. Maar wat is het? Je hebt natuurlijk de daklozen zoals we ze kennen. Verslaafde, verwarde en Oost-Europese arbeidsmigranten. Maar de groep is veel groter. Floor, noem nog eens een paar mensen die verborgen dakloos zijn.
1: Ja, als je verborgen dakloos bent, dan ben je inderdaad niet iemand die op straat slaapt. Maar dan ben je misschien iemand die net uit elkaar is gegaan, maar geen eigen huis meer heeft. Iemand die uit huis gedreigd te worden. Eigenlijk de mensen die een beetje van bank naar bank leven. Of soms als in een auto of in een staakcaravan.
0: En is dat een groot probleem in Utrecht?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik weet nog niet precies hoeveel mensen dat zijn. Maar ik denk dat wij allemaal wel verhalen kennen van mensen die tijdelijk een onderkomen zoeken.
0: Er zijn schattingen dat het 1% van de samenstelling van de gemeente is. Dan zou het er 3000 zijn, verborgen daklozen. Onderschrijf je dat?
1: Ja, daar durf ik niks over te zeggen. Ze zijn wel geteld, zeggen we. Afgelopen mei is er een telling geweest. Dus iedereen die dakloos is. We weten nog niet wat de uitkomsten daarvan zijn. Maar dat weten we in december. Maar vaak wat je wel ziet, waar ze het op andere plekken al gedaan hebben, dat het vaak vrouwen zijn of jongeren.
0: Ja, de ethosstelling, daar heb je het over. Die komt in december komt die uit. Lars, jij bent van Studenten en Starter. Jouw doelgroep zijn studenten en starters. En juist op die overgang gaat het heel veel fout, hè?
2: Ja, klopt.
0: Kan je dat beschrijven?
2: Nou ja, kijk, er is natuurlijk een gierend tekort aan studentenkamers. Maar waar ook een groot tekort aan is, is een woning vinden als een starter. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een van de grote problemen. Omdat in Utrecht wijzen we woningen toe op basis van wachttijd. En als jij nog een jong persoon bent, heb je geen kans gehad om die wachttijd op te bouwen. Ja, en dan zit je dus vast. En als je dan die studentenkamer uit moet een jaar nadat je bent afgestudeerd.
0: Dan moet je uit.
2: Dan moet je uit. En dan kun je geen kant op.
0: Ja, en je verdient meestal nog niet genoeg om zelf iets te kopen of om een hypotheek te krijgen.
2: Nee, absoluut niet. Zeker in Utrecht is het natuurlijk onmogelijk. Ja.
0: Heb jij enig idee hoe groot het probleem onder studenten is?
2: Het is, ik heb er geen idee. Ik wacht ook die telling natuurlijk af. Ik ben daar heel benieuwd naar. Maar wij krijgen echt heel vaak mails van studenten die gewoon radeloos zijn. En die zeggen, kunnen jullie ons alsjeblieft helpen? Ja, en het antwoord is dan heel pijnlijk, maar dat is toch nee.
0: Jij kan niemand helpen, ook niet als raadslid.
2: Nou, wat wij als raadslid kunnen doen is natuurlijk de oplossingen aankaarten om het aantal huizen te laten toenemen. Dus heel snel heel veel bouwen. En er ook voor zorgen dat de huizen die we hebben, dat we die zo goed mogelijk benutten. Mm-hmm. Maar voor individuele gevallen hebben wij ook geen oplossing.
0: Nee. Sjors, vorige week, precies een week geleden op maandag, rond deze tijd, meldde zich op het stadskantoor een jong echtpaar. Man, vrouw en ze hadden een babytje van 5 maanden.
2: Ja.
0: Die waren letterlijk wanhopig. Die hadden al een paar nachten in een auto geslapen. En dan denk je, dan zal er wel iets mis zijn. Hè? Of baan kwijt, of aan de alcohol, of andere problemen. Dit gezin had 0 problemen en de man had zelfs gewoon een goede baan als buschauffeur.
3: Ja, het is eigenlijk, als jij het zo uitlegt, is het ongelooflijk inderdaad dat dat bestaat. En dan denk je aan een kind van 5 maanden die in een auto moet slapen. Misschien niet eens een goed matrasje of wat dan ook heeft. Ik weet nog, toen ik een klein had, dan denk je allemaal, hij moet het beste matras hebben. Ja, dat doet je als vader dan ook wel wat. En het feit wat er dan allemaal daar is gebeurd natuurlijk, daar gaan we misschien ook nog wel uitgebreider over hebben. Dat we eigenlijk als overheid voor deze mensen geen directe oplossing hebben. Dat is eigenlijk heel pijnlijk. En dat zou eigenlijk niet moeten.
0: Nee. Floor, ik sprak een deskundige de afgelopen week. Ik heb me in het onderwerp proberen te verdiepen. En die zei, dat komt eigenlijk omdat we met z'n allen dakloosheid... we hebben dakloosheid beoordeeld als een zorgprobleem. Hè? Dus mensen hebben zorg nodig en zijn dakloos. Maar het is helemaal geen zorgprobleem, zegt deze deskundige. Die zegt, het is een woonprobleem. Onderschrijf je dat?
1: Ja, zeker. Ik denk het feit dat we ook nu veel meer daklozen letterlijk zien, maar misschien dus ook wat minder zien met verborgen dakloosheid, dat de gevallen waar we het net over hadden, dat is echt grotendeels omdat er gewoon een groot woningtekort is. Dus het zijn precies de mensen dat inderdaad als je uit elkaar gaat, vind maar even een andere plek waar je kan slapen. Maar je wil ook niet meer in het huis zijn met je ex, om wat voor reden dan ook. Dat is denk ik typisch een geval. Waar heel snel dus die verborgen dakloosheid is, dan ga je bij vrienden op de bank slapen zolang dat kan.
0: Toen jij dat verhaal hoorde over dat echtpaar met die baby van 5 maanden.
1: Ja.
0: Wat dacht je toen?
1: Nou, ik krijg er weer kippenvel van. Ik heb zelf een zoontje van bijna 12 maanden. Dus ik ben net inderdaad echt die baby-baby-fase uit. Maar hij zit vers in het geheugen. Dat, het feit dat je dus inderdaad daar niet die stabiele basis kan gaan bieden. Wat ik zeker het juist heel graag willen. Want daarom zijn ze waarschijnlijk wanhopig naar het stadskantoor gegaan. Dat we inderdaad daar als overheid in falen. En dat is verschrikkelijk.
0: Ja, oké. Lars, jij krijgt ook kippenvel of...
2: Nee, serieus. Dit is natuurlijk, dat wens je niemand. Ik bedoel, en we moeten er ook gewoon met z'n allen toch voor kunnen zorgen dat dit niet gebeurt in onze stad. Mm-hmm. Zou ik wel zeggen. En het is zeker een woonvraagstuk. Dus ja, waardoor slapen mensen op straat of op de bank of in de auto? Dat is gewoon omdat ze geen huis kunnen vinden.
0: Ja, Sjors, jij hebt heel veel vragen gesteld, hè, aan de wethouder.
3: Ja.
0: Een set van 27 vragen, geloof ik, 28 vragen. Nou, het waren er heel veel. Heel veel vragen
3: uiteindelijk.
0: Ja. Ja. En een van je vragen die vind ik heel interessant. Want jij schrijft van, uiteindelijk heeft de politie dit probleem opgelost. Twee politieagenten waren er op het stadskantoor, die kwamen daar. Die hebben een hotelletje geregeld voor, geregeld voor dit echtpaar. Terwijl deze mensen in het stadskantoor deden en de gemeenteambtenaren deden... Nou, nagenoeg niks. Wat vind je daarvan?
3: Kijk, het is eigenlijk... Ja, in die zin is het ook een heel bijzonder verhaal. Want inderdaad, een gemeenteambtenaar of beveiliger belt de politie... om eigenlijk te handhaven dat mensen weggaan. En vervolgens gaat de politie eigenlijk doen wat de gemeente had moeten doen. Een oplossing zoeken voor die mensen. Omdat het gewoon een situatie is dat zij op dat moment niks hebben. En dan heeft de politie op hun kosten uiteindelijk een hotelkamer geboekt. Ja, ik vind het eigenlijk ongelooflijk. Als je ziet wat we allemaal in deze stad doen voor Jan en Alleman. En dat er dan een gezin zich meldt en met een hulpvraag. Dat er dan niet even iemand, weet ik veel, van huis. Het was net na vijf, misschien waagde het merendeel van de ambtenaren naar huis.
0: Ze waren ruim voor vijf, was het gezin?
3: Nou ja, het was inderdaad half vijf, zoiets. Bel even iemand op van maatschappelijk werk of van woon- en opvang. Kom naar beneden en ga met die mensen in gesprek en zoek een oplossing. Want ik heb ook een soort leidraad gekregen van de persoon die het gezin heeft geholpen. Iemand die juridisch advies geeft. Dan zie je ook dat ze moeten naar allerlei partijen gaan. Naar Leger des Heils zich melden, dan bij stadsbackup team of wat dan ook, de tussenvoorziening. Je wordt echt letterlijk van de uitdrukking kastje naar de muur gestuurd. Terwijl het is een hele acute problematiek op dat moment voor dat gezin. En die willen gewoon even een plekje hebben waar ze stabiel kunnen blijven.
0: Plak daar eens een etiketje op. Wat vind je ervan dat de politie het moest oplossen... en niet dat de gemeente dat gedaan heeft?
3: Nou ja, dat zei het net ook al. Ik denk dat dat een soort overheidsfalen is. In dit geval de gemeente Utrecht die faalt om een oplossing te bieden. En ik kan me helemaal voorstellen dat er allerlei... situaties zijn waarbij niet iedereen die het stadskantoor binnenloopt en zegt: hallo, ik wil een woning. Maar het zegt wel wat als iemand zo wanhopig is dat ze met dat kindje van 5 maanden en vrouw naar binnen lopen om die hulpvraag te vragen daar. Dat zegt wel wat over iemands situatie.
0: Floor, jij bent van D66, jij regeert mee. Niet jij persoonlijk, maar jouw partij regeert mee in deze stad. Hebben jullie gefaald met z'n allen? Dat is wat hij zegt, hè?
1: Ja, nee,
0: en ik ben het ook een beetje met hem eens. Maar ja, ik mag niet te veel mening hebben.
1: Maar bij deze toch.
0: Ja.
1: Ik denk het feit dat deze situatie is ontstaan... dat is volgens mij iets wat niemand wil. En dat is ook waar je verre... wat je gewoon moet zorgen dat je dat gaat oplossen. En...
0: Dat een beveiliger belt de politie... om die mensen eruit te laten zetten.
1: Ja.
0: Ja, daar gaan bij mij ook de nekharen recht overeind staan.
1: En ik kan me voorstellen dat iedereen die dat gezien heeft ook... maar ik vind dat ook wel weer zelf. Dus ook vanuit de verantwoordelijkheid die we ook als partijdagen lasten. Ik weet niet goed hoe dat inderdaad... Ik heb die aanleiding nog niet gezien. Dus ik ben helemaal eens... Dit had volgens mij nooit zo mogen gebeuren. Maar ik denk ook de oplossing is natuurlijk ook op de lange termijn... niet dat de hotelovernachting.
0: Daar gaan we het zo over hebben, hè? De lange termijn, daar gaan we het zo over hebben.
1: Nee, maar ik denk het feit... Het is een wanhoopspoging geweest van die mensen om naar het stadskantoor te gaan. Ik denk dat dat voorop is en dat we inderdaad ook vanuit de menselijkheid goed moeten kijken van hoe kunnen we dat op dat moment het beste oplossen.
0: Ja. Heeft de gemeente het daar goed opgelost, Lars? Die avond met deze mensen?
2: Nou, de gemeente heeft het niet goed opgelost. Dat is duidelijk natuurlijk. Ik bedoel, iedereen die gewoon op straat moet slapen, die zou geholpen moeten worden. En in ieder geval onderdak moeten krijgen voor de nacht.
0: Mm-hmm.
2: En dat de politie daaraan te pas moet komen, daar heb ik geen goed woord voor over.
0: Ja. Ondersteun je zijn vragen?
2: Zeker, ik sta er ook onder.
0: Ja,
2: ik heb meegekeken. Ja. En wat jij net ook zegt, van heeft het college dan gefaald? Ja, ik vind ook dat we hier als raad ook naar onszelf moeten kijken als collectief. In de raad hoor je bijvoorbeeld, afgelopen week hebben we debatten gehad over dakloosheid. En dan hoor je sommige partijen heel veel woorden vuil maken aan overlast die dakloze mensen zouden veroorzaken. Maar ja, diezelfde partijen geven soms ook niet thuis als we dan zeggen, we zouden wat meer moeten investeren in bijvoorbeeld een opvang voor dakloze mensen. Mm-hmm. Ja, en ik vind dus dat we ook met z'n allen de verantwoordelijkheid hebben. Nou, om 1, dat woonvraagstuk op te lossen. En 2, voor de mensen voor wie dat te laat komt, dat we in ieder geval die opvang goed regelen.
0: Sommige partijen doen niet genoeg voor daklozen. Welke partijen geven niet thuis volgens jou?
2: Nou, dan kijk ik toch naar de rechterkant van de raad. Dus bijvoorbeeld de VVD. Ja, die stemt soms tegen voorstellen. Bijvoorbeeld voor een veilige gebruikersplek of voor meer opvangplekken. Ja, daar ben ik het dan niet mee eens.
0: Maar dat is een oppositiepartij?
2: Ja.
0: En de coalitiepartijen doen die genoeg?
2: Nou, ik vind dat er op dit moment niet genoeg gebeurt. Ik heb wel ook in het coalitieakkoord gezien dat daar bijvoorbeeld extra geld voor wordt vrijgemaakt. Bijvoorbeeld voor opvang van vrouwen die op straat slapen. En dat vind ik op zich wel goede ontwikkelingen. En ik hoop ook dat daar dan snel mee aan de slag wordt gegaan.
0: Ja. Zijn er zulke acute problemen onder studenten?
2: Ja. Ja, het wordt steeds reëler. Er is steeds minder voor nodig om gewoon als jij en ik, er hoeft maar iets kleins te gebeuren en je staat gewoon op straat en je kunt niks vinden. En misschien nog een kleine persoonlijke anekdote. Ik heb zelf ook zo'n situatie aan de hand gehad dat ik op een gegeven moment mijn huurcontract liep toen af, een tijdelijk huurcontract. En toen had ik nog 1 maand om iets nieuws te vinden. Ik wist ook echt niet wat ik anders moest doen. En nou heb ik nog gelukkig een hele lieve moeder waar ik in Brabant naar terug kon. Maar dat zou betekenen dat ik dan geen raadslid kon worden. En dat mijn hele leven wat zich hier afspeelt, dat stil zou komen te staan. Ja, en dan krijg je het wel echt Spaans benauwd. Dan zie je gewoon dat wij allemaal, dat kan iedereen overkomen.
0: Zijn er studenten die in auto's leven in Utrecht?
2: Ik denk dat het voorkomt, ja.
0: Ja, op grote schaal, kleine schaal. Ja,
2: er zijn overigens ook studenten die gewoon op straat leven. Ik bedoel, daar hebben wij ook contact mee gehad. Mensen die dat eens overkomen.
0: Ja, goed. We hebben een probleem. En straks gaan we het oplossen. Jij mag je volgende plaat aankondigen, Sjors.
3: Ja, Ramse Shaffi, Laat Me.
0: En waarom?
3: Heel ja, ik herken me altijd wel in de tekst. Het is een beetje iets wat ik in mezelf kan vinden.
4: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit en

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Janssens op Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. We praten over de politiek en we hebben drie gasten. Charles Nachtegaal, hij is van Utrecht nu. Floor van Twijver is van D66, is een coalitiepartij. En Studentenstarter is vertegenwoordigd door Lars van Rooij. We hebben het over verborgen dakloosheid. Die zou er nooit zijn geweest als er genoeg woningen zijn. Maar die zijn er dus niet. Hoe komt het, Lars, dat we zo'n gierend, schreeuwend tekort aan huizen hebben in deze regio?
1: Ja, twee dingen volgens mij. Dus ten eerste willen er heel veel mensen heel graag in Utrecht wonen. Dus dat is een van de vraagstukken natuurlijk. Dus de vraag is heel erg groot. En het aanbod is niet meegegroeid. Dus we hebben gewoon, we zijn er niet in geslaagd om de afgelopen jaren genoeg nieuwe huizen te bouwen. En ik moet ook zeggen, de Raad vindt het ook best wel spannend om de huizen die we wel hebben zo goed mogelijk te benutten.
0: Oh, je zegt heel veel dingen. Ja. Met het laatste, hoezo worden ze niet goed benut? Wonen er te weinig mensen in een huis?
1: Nou, wat we nu zien is dat het aanbod van huizen eigenlijk helemaal niet in lijn is met de vraag die er is. Dus er is heel veel vraag van eenpersoonshuishoudens bijvoorbeeld. Maar er zijn eigenlijk juist veel huizen voor ja, meerpersoonshuishoudens. En we zouden dat veel slimmer kunnen benutten. Door bijvoorbeeld woningdelen meer toe te staan. Of door bijvoorbeeld huizen op te splitsen. Zodat ja, de huishoudens ja, waar vraag naar is, dat aanbod er ook komt.
0: Maar hebben de colleges de afgelopen jaren, dan hebben we het niet over de afgelopen 4 jaar, maar de afgelopen 10, 15 jaar, hebben de colleges de afgelopen 15 jaar steken laten vallen?
1: Nou, op dat gebied wel. Ik bedoel, de afgelopen jaren zijn we daar eigenlijk pas echt serieus mee begonnen bij dat beter benutten van de huizen. En dat bouwen ook. Ik bedoel, in Rijnenburg hadden we eigenlijk al veel eerder moeten beginnen met bouwen. En dat is gewoon echt jarenlang tegengehouden.
0: Ja, jij bent van 2001, hè, was het? Hè?
1: Ja, klopt.
0: We hebben Rijnenburg in 2000 gekregen. Een jaar voordat je geboren werd. Heeft Utrecht het gekregen van Nieuwegein. En sindsdien zijn er plannen om te bouwen. En we zijn nu 36 jaar verder en wordt er steeds niet gebouwd.
1: Ja, is niet te geloven. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik kijk dan ook naar de Rijksoverheid. Kijk, wat nu een prangende kwestie is, is dat we daar alleen kunnen gaan bouwen op het moment dat er een tramlijn komt.
0: Ja, die eis stelt Utrecht, dat zegt Den Haag niet.
1: Nou ja, dat is gewoon nodig om die nieuwe wijk goed te kunnen ontsluiten. En de wethouder, en het spijt me toch, van D66 zit ook in dat kabinet. Ja, en die zegt dan van ja, dat gaan we gewoon niet doen, er is geen geld voor. En dat betekent gewoon dat je 25.000 woningen ja, zo de prullenbak in gooit.
0: Ja, je gaat wel heel snel, want je hebt het nu over de minister. Die zit in Den Haag, die regeert landelijk, hè, die ja. maakt landelijk beleid. En dat is trouwens een VVD-minister,
1: ja, klopt,
0: volgens mij. Karremans, die zegt, we hebben geen geld voor een tram naar Rijnenburg.
1: Nou, kijk, waarom ik me een beetje vergiste was
0: maar
1: dat...
0: Maar ik wil naar je collega, maar maak je zin af.
1: Ja? Nou, omdat de D66-minister van Wonen, die kondigt wel heel mooi nieuwe plannen aan. Maar dat zijn plannen die in de gemeentes en in provincies al jarenlang zijn voorbereid. Terwijl dit is nou waar je echt het verschil kan maken. En dat doet de regering niet.
0: Floor, hoe komt het, en jouw partij zit al heel lang in de coalities, hoe komt het dat we in Utrecht te weinig huizen hebben?
2: Nou, ik denk op zich dat de analyse wel klopt, dat er gewoon het aanbod groeit niet genoeg mee. En dat we zijn inderdaad, het is niet alleen een Utrechtse crisis natuurlijk. Het is natuurlijk landelijk is er een woningtekort. Omdat er een aantal jaar geleden ook geroepen werd, de woningmarkt is af. En daar zijn we denk ik nu met z'n allen ontzettend van teruggekomen. En er wordt nu inderdaad in allerlei tempo ontzettend goed gebeld. En ik denk dat nou, Lars en ik, onze partij, is staan aan elkaar zijde. Om juist te zorgen van, hoe kunnen we nou niet en het bouwtempo ontzettend hoog houden. Want er moet meer gebouwd worden. Maar ook inderdaad, wat kunnen we nou doen met die bestaande woningen? Want een bouwproject, nou Rijnenburg is daar misschien het allerbeste voorbeeld van. Dat staat er niet van vandaag op morgen. Dus hoe kan je nou beter delen, makkelijker andere contracten afsluiten. Dat je de verdiepingen erop bouwen.
0: Optoppen.
2: Precies. Om te zorgen dus dat het... dat meer mensen snel een woning kunnen vinden.
0: Maar hebben de colleges de afgelopen 15 jaar steken laten vallen? De Utrechtse colleges. Had het sneller gekund? Had het beter gekund?
2: Ik denk dat het altijd sneller en beter had gekund. Maar het is in die zin is het ook vaak het is keuzes maken, compromissen sluiten. En ik denk wel wat op dit moment iedereen ervan doordrongen is, dat het zo snel mogelijk gebouwd moet worden.
0: Ja, maar jouw partij regeert er al een hele tijd mee hier in Utrecht. Heeft jouw partij...

0: Ik denk dat wij een partij zijn die zich echt al jarenlang ontzettend inzet voor meer huizen en bouwen.
1: En waarom vertaalt zich dat dan?
0: Nou, ik denk dat we ook, en dat hebben we ook vorige periode nog steeds gedaan, om te zorgen dat wij ook binnen de coalitie die er dan was, wel echt zorgen dat er zoveel mogelijk gebouwd werd. Maar ja, ik zei ook, het is af en toe ook compromissen sluiten waar je elkaar niet altijd even goed vindt.
1: George, waar is het fout gegaan?
2: Ik denk dat het meerdere componenten heeft, meerdere issues zijn. Ook wat Lars net zei, hè, Utrecht is heel aantrekkelijk. Tegelijkertijd is er in elke overheidslaag een soort percentagepolitiek. Dus we willen allemaal wat we willen. Zoveel procent sociaal, zoveel procent. Wat hebben we nog meer? Middenhuur, betaalbare koop, wat dan ook. Geef het een naam. Allerlei voorwaarden, regeltjes, ambities die we hebben om een woning, hoe die eruit moet zien of hoe die geïsoleerd moet zijn. En dat heeft allerlei redenen. Maar alles bij elkaar zorgt ervoor dat het model wat we in Nederland hebben, hè, met dat er een markt is, dus dat ontwikkelaars die ontwikkelen woningen, dat die eigenlijk vaak helemaal niet echt zitten te wachten om woningen te ontwikkelen. Tuurlijk is Utrecht alsnog wel, kan je goed boeren als je hier woningen ontwikkelt. Maar ja, het maakt het wel moeilijker en het vertraagt wel de boel als je als overheid allerlei voorwaarden gaat stellen.
1: Ja. Floor, ik kom terug bij jou, want boel, jij bent de macht. Dus
0: nou, zo zou ik het niet willen stellen.
1: Ja, we hebben twee problemen. We hebben een acuut probleem. We hebben families met baby's die in auto's slapen. En we hebben gewoon een langer termijn, we hebben meer woningen nodig. Om bij het eerste probleem te komen, hoe lossen we dat op? Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen niet meer op straat hoeven te slapen?
0: Nou, dat is inderdaad ook helaas niet een probleem wat je van vandaag op morgen oplost. Wat we wel hebben afgesproken in het coalitieakkoord is dat mensen die dakloos raken of draagtrek als allereerste recht hebben op een nieuwe woning. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. De mensen die het hardst nodig hebben, het eerst een huis.
1: En hoe gaat het regelen? Want we hadden vorige week iemand die dakloos was, met een baby van 5 maanden op straat stond. Hoe ga je ervoor zorgen dat niet meer gebeurt binnen een jaar?
0: Ik zou daar heel graag het juiste antwoord op willen hebben. Maar dan ga ik ook iets beloven wat, waarvan je misschien een tijdje om het heen dat heb je beloofd, dat is toen niet waargemaakt. Ik denk dat de urgentie gewoon ontzettend duidelijk is. Dat er dus inderdaad zo snel mogelijk dit soort oplossingen voor moeten komen. En dus ook dat er dus ook daadwerkelijk plekken zijn waar mensen naartoe kunnen. Dus dat we regels versoepelen. Dat we ook zorgen, hè, want volgens mij was het ook het verhaal. Dat ze hadden eigenlijk onderdak, maar moesten daar weg omdat het onderhuur niet mocht.
1: Ja.
0: En nou ken ik de kaas ook niet goed genoeg om te kijken van dat iemand daar. Dus ik wil niet de situatie daar aan zich, maar je zou dus wel bijvoorbeeld kunnen kijken. Is het nu niet dat nu het middel zo streng wordt toegepast, doordat dit soort mensen die dus een helpende hand kunnen uitbieden, daar ook niet die hulp kunnen bieden. Ik denk dat dat zijn dingen waar je nu naar kan gaan kijken.
1: We moeten even het verhaal vertellen, want anders snappen de mensen niet. Het verhaal vertellen wat dit gezin vertelt aan jullie kennelijk en ook aan mij. Ze hadden een plekje, alleen daar zei de woningbouwvereniging, ja, maar dit is onderhuur, dat mag niet, jullie moeten eruit.
0: Ja.
1: Dat vind je een belachelijke regel?
0: Ik vind dat niet zozeer een belachelijke regel aan zich, maar ik denk wel dat je kan kijken, waar zit nou ruimte om te zorgen met in bepaalde schijnende gevallen dat je toch uitzonderingen kan maken, dat je daar wel ook soepel op bepaalde manier. Kijk, die regels zijn er niet voor niets. Maar je bent ook soms in de geest van de regel handelen en niet in de letter ervan.
1: Hoe lossen we het korte termijn probleem op van de mensen die op straat slapen, Lars?
3: Nou kijk, dat bouwen, dat is inderdaad meer iets voor de lange termijn. Ja. Maar bijvoorbeeld dat beter benutten van die bestaande woningen, dat is iets wat we echt van vandaag op morgen zouden kunnen doen. Dus dat je zegt, bijvoorbeeld met 3 vrienden wil ik samenwonen in een huis, wat nu eigenlijk voor 1 huishouden geschikt is. Dat kunnen we gewoon vandaag op morgen kunnen we dat verruimen. Dat is nu met 3 personen mag dat maximaal. Het nieuwe coalitie heeft gezegd dat willen we naar 4 personen doen. Maar dat duurt wel allemaal nog lang, omdat GroenLinks PvdA het allemaal heel spannend vindt. Dus wij zouden wel zeggen van nou, doe dat gewoon morgen en dan kunnen we gelijk aan de slag.
1: Moeten we niet gewoon meer tijdelijke woningen neerzetten?
3: Nou kijk, ik ben wel van mening, uiteindelijk wil je gewoon bouwen voor ook toekomstbestendig bouwen. Dus waar het mogelijk is om permanent te bouwen, moeten we dat altijd doen. En inderdaad, als er anders geen mogelijkheid is, dan kunnen we tijdelijk bouwen.
1: Ja, laten we zo eens kijken of we het lange termijn probleem kunnen oplossen. Volgens mij had je ook nog een verzoekplaatje.
0: Ja, ik dacht even dat het een heel ander nummer kwam. Ja, ik had de scene met iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Ik denk dat verder geen uitleg behoeft met deze.
1: En dat is inderdaad het plaatje wat nu loopt op Bingo FM.
0: Ik hoor het.

0: Maandagavond, 7:50. En als u nu op de klok kijkt en denkt van hij is knettergek. Het is woensdagavond, het is 9:10. Dan zit u te luisteren naar de herhaling van de Stadhuisplein op Bingo FM. Maar ik ben gewoon nog in de maandag. Dus we gaan het gewoon hebben met George Nachtegaal van Utrecht. Nu Floor van Twijver van D66 en Lars van Rooij van Studenten Starter over verborgen dakloosheid. En we waren gebleven bij het punt, hoe lossen we het op de lange termijn op? Floor, hoe lossen we het op de lange termijn op? D66.
1: Ja, dan is het hele simpele antwoord. Nou, zorg natuurlijk dat er gewoon veel meer aanbod is.
0: Bouwen, bouwen, bouwen.
1: En beter benutten van de bestaande ruimte. Ja.
0: Die hebben we gehad. Ja, die is op de korte termijn. Hoe gaan we nou met z'n allen bouwen, bouwen, bouwen? Want dat schiet niet op.
1: Ik denk dat juist in Utrecht dat we nu wel op een paar plekken echt wel flinke meters aan het maken zijn. Letterlijk om echt dingen van de grond te krijgen. En dat daar ook goed is om te kijken naar wat bouw je nou precies. Ook om te zorgen dat... dat die woningmarkt natuurlijk ook in die zin op slot, zoals ze dat dan zeggen. Dat je inderdaad zorgt dat je niet één type huis bouwt, maar juist verschillende typen. Dat ook verschillende mensen daar kunnen wonen en door kunnen stromen.
0: George, dit college wil vooral bouwen betaalbaar. Ik geloof dat het 80% betaalbaar is, even uit het hoofd. Is dat een goede keus?
2: Kijk, weet je, dat is heel nobel en te begrijpen. Alleen het zorgt er wel voor dat je dus allerlei voorwaarden stelt aan het bouwen. Waardoor er in die end misschien helemaal niet gebouwd kan worden.
0: Mm-hmm. Leg eens uit, ik snap er niks van.
2: Nou ja, een ontwikkelaar wil, nou ja, even grof gezegd.
0: Een projectontwikkelaar.
2: Een projectontwikkelaar die woningen ontwikkelt, die wil wel een beetje geld verdienen. En op een manier dat ook weer in de toekomst een investering, dat ze ook weer elders kunnen investeren bijvoorbeeld.
0: En als hij alleen maar sociale woning bouwt, dan verdient hij te weinig.
2: Dan verdienen ze te weinig, dus dan willen ze liever iets meer kopen. En ik denk dat het misschien ook soms voor lief moeten nemen, dat het dan niet 80% betaalbaar is, maar 65%. Als je dan wel woningen hebt, en ook voor een breder segment, voor het middensegment, een beetje de middenklasse, dan vind ik dat we dat wel voor lief moeten kunnen nemen.
0: Jij denkt dat er minder gebouwd gaat worden in de toekomst omdat projectontwikkelaars afhaken. Is dat je angst?
2: Jazeker. En ook bij ons in de Staten heb je ook weer allemaal regels die wij ook weer stellen aan gemeenten. Dan noemen ze dat de ambitieniveau, brons, zilver, goud, wat dan ook. Dat gaat dan over de bepaalde hoe een woning wordt gebouwd, qua duurzaamheid en zo. Ja, het zijn toch allemaal weer extra regeltjes die ervoor zorgen dat we minder bouwen.
0: Wat Utrecht wil, zorgt dat niet juist wat George zegt, dat er minder gebouwd wordt, Lars?
3: Nou kijk, ik deel wel met George. Het is inderdaad dat we goed dus die regels onder de loep moeten nemen die we nu allemaal stellen aan hoe we bouwen. En tegelijkertijd, ja, waar George het dan over heeft, die betaalbaarheid, dat vind ik nou net eentje van probeer daarna zo goed mogelijk van af te blijven. Want uiteindelijk, die dure woningen, die hebben we genoeg. En we hebben juist behoefte aan die betaalbare woningen. Dus het is ook goed om wat druk te zetten op die projectontwikkelaars. En die kunnen zat verdienen in Utrecht. Nou, dat ze wel betaalbaar bouwen.
0: Waar baseer je op dat er genoeg dure woningen zijn? Ja, de woningen zijn heel duur in Utrecht. Ik woon in een rijtjeshuis van 1 miljoen. Bizar. Dus je hebt genoeg dure woningen, maar je hebt niet genoeg luxe woningen voor mensen die veel geld willen uitgeven.
3: Nou, mensen die veel geld kunnen uitgeven, die kunnen wel een dak vinden. En als we het dan vandaag hebben over het terugdringen van dakloosheid, dan zeg ik, nou, de groep die anders niks heeft om op terug te vallen, ga daar dan speciaal voor bouwen. En er zijn ook andere regels waar we wel op kunnen minderen. Hè? Bijvoorbeeld die parkeernorm. Dus dat er een x-aantal parkeerplekken moet zijn per woning die we bouwen. En daar zeggen wij dan weer van.
0: We gaan het niet over parkeren hebben. Een hele andere discussie, Lars.
3: Nee, maar dat zijn ook regels.
0: Ik wil het hebben over de wachtlijst. Want we hebben een wachtlijst. En als je een beetje pech hebt, sta je daar 10, 11, 12 jaar op. Hoe eerlijk is zo'n wachtlijst?
3: Nou, ik wil daar best een steen over in de vijver gooien. Want hoe we in Utrecht nu sociale huurwoningen verdelen is puur op basis van wachttijd. En inderdaad, in het geval van urgentie kun je daar een uitzondering op krijgen. Maar dat betekent gewoon dat jonge mensen, ja, die sluiten achteraan in de rij, die hebben nooit wachttijd kunnen opbouwen. En dat betekent gewoon dat zij op straat komen te staan.
0: Dus je wil dat jongeren voorrang krijgen?
3: Nou, ik wil niet dat jongeren voorrang krijgen. Alleen ik wil mensen voor wie het meest urgent is, die echt een woning nodig hebben of anders niks hebben, dat daar wat meer voor gedaan wordt. En dat zou ook kunnen. In andere gemeentes zien we ook regels bijvoorbeeld dat mensen die actief reageren op woningen, of die bijvoorbeeld woningen minder vaak weigeren, dat die hoger op de wachtlijst komen. En dat zou ik wel echt een goed idee vinden.
0: Je wil een ander systeem waarbij urgentie belangrijker is dan een jaren inschrijving.
3: Ja, dat voldoet niet meer met hoe de woningmarkt er op dit moment aan toe is.
0: Lijkt jij dat een eerlijk plan, Floor?
1: Nou, ik denk dat het heel goed is om te kijken wat zijn precies de plannen die dan gepresenteerd worden. En ik denk dat we vooral moeten zorgen dat ook die vijver zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt. En kijk, het is 12 jaar wachten. Dat is, weet je, dan ben je 18 en heb je op 30ste een huis. Ja. Dat slaat natuurlijk sowieso nergens
0: op. Nee, George, hij stelt voor, de mensen die het urgent zijn, krijgen extra voorrang. Dat hebben we een aantal jaren geleden gehad met statushouders. Hè, asielzoekers die een Nederlandse nationaliteit kregen. Of in ieder geval een verblijfstatus in Nederland kregen. Die kregen voorrang op voorrang op voorrang. Helemaal vooraan de rij. En toen waren in een aantal wijken in Utrecht waren de rapen gaar.
2: Ja, kijk, ik denk dat dat een... de gemeente heeft natuurlijk een soort quotum om mensen op... of statushouders te huisvesten of van een huis voorzien, omdat anders die AZC's overlopen. Dat was een soort oplossing. Een hele onorthodoxe oplossing, een rigoureuze oplossing. Om dan inderdaad, wat was het, een paar weken lang alleen maar voor en daaraan te geven. Ja, maar achteraf bezien is dat gewoon wel een oplossing die niet uit te leggen is aan de inwoners die wel ook al heel lang wachten op een woning.
0: Ja.
2: Dus dat is achteraf. Ik hoop dat we dat niet meer gaan doen. En dat we dat op een normale manier proberen op te lossen. En dat je gewoon bouwt voor elke groep, wat dan ook. Maar dat ook een beetje de eigen inwoners, de mensen die hier al lang wachten, dat die ook een beetje voor gaan krijgen.
0: Dat is het probleem wat jij gaat creëren, Lars, student en starter. Als jij bepaalde groepen voorrang gaat geven, dat is heel arbitrair, zoals dat heet. Wie krijgt er dan voorrang?
3: Nee, zeker niet. Ik wil juist voorstellen, kijk, wat we nu doen, dat vind ik arbitrair.
0: Dus we gewoon optellen, zoveel jaar, je hebt de hoogste aantal jaren, je hebt voorrang.
3: Ja, maar is dat eerlijk op het moment dat je een hele generatie krijgt die überhaupt anders nooit aan bod kan komen?
0: Nee, hoe ga je dan bepalen wie de voorrang heeft?
3: Ja, bijvoorbeeld in Amsterdam heb je een systeem waarbij je zowel punten krijgt. Dat is een soort puntensysteem. En wie bovenaan het meeste punten heeft, die komt dan als eerste in aanmerking. En dat is op basis van wachttijd, zoals wij dat ook doen. Dat is ook goed, hè? Dat is ook terecht dat als je langer gewacht hebt, dat je dan meer kans hebt. Maar dat je ook als je een x-aantal keer per maand reageert, 4 keer per maand reageert, dan kun je punten bijverzamelen. En op die manier kunnen we mensen die echt nu iets nodig hebben, die hebben zelf invloed, dat ze wel iets meer kans krijgen.
0: Dus als je gewoon de hele dag gaat zitten klikken van wil ik, dan kom je bovenaan te staan.
3: Nee, want het is dus maximaal 4 keer per maand. En wat we nu zien is dat mensen tot 28, die hebben nog geen 2% kans om een sociale huurwoning te vinden. Ja, dat is toch ook geen eerlijk systeem.
0: Nee. Oké. Floor, je hoort hem nog een keer.
1: Ja, ik...
0: Je vindt het moeilijk, hè?
1: Ja, nou, het is in die zin ook is niet mijn eigen dossier. Dus ik wil ook daarin goed recht doen aan iedereen die daar het woord opvoert. Dus ik denk daarin dat vooral met die hele wachtlijsten, we moeten denk ik vooral niet te veel gaan kijken naar hoe kunnen we nou zorgen wie op welke plek in de rij mag. Maar de rij moet gewoon zo kort mogelijk. Ik denk dat is uiteindelijk de grote oplossing.
0: Bouwen.
1: Ja, dat is wel heel saai worden. Maar ik denk daarin zit denk ik, want we hebben het over de lange termijn. En dat je ook kijkt naar, zit iedereen in de juiste woning? Dus de mensen die nog in sociale huur zitten, die misschien naar de middenhuur kunnen, die daar ook niet naartoe door kunnen stromen, omdat het aanbod er niet is. Mensen die in de bejaarden die in de eensgezinswoningen zitten, die misschien wel wat kleiner kunnen gaan wonen. Daar zit ook nog een deel.
0: Goed. Nou, we hebben het weer niet opgelost. We hebben er weer een uur over gepraat op Bingo Rem. Dit was Stadhuisplein. De gast, Sjors Nachtegaal van Utrecht Nu. Floor van Twijver van D66. En Lars van Rooij van de Student en Starter. Bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we er weer. Tot dan. Dag.
4: Geachte luisteraars. Wij danken u

0: kritisch.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
3: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
2: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag bij ons in de studio hebben wij twee gasten. Noortje Rozema en Lize Strethartes. Dames, van harte welkom. En jullie zijn van Oog voor Utrecht. Noortje, wat is Oog voor Utrecht?
1: Bedankt voor dit podium. We zijn een organisatie die zich inzet voor meer verbinding onder ouderen. En dat doen wij op hele verschillende manieren. Mm-hmm. Met voornamelijk ontmoetingen die we creëren. Op 4 locaties hebben we inlopen. We hebben activiteitenclubjes. En we hebben ons maatjesproject. En tegenwoordig is dat uitgebreid met de voorzorgscirkels.
0: Wat zijn voorzorgscirkels?
1: Voorzorgscirkels zijn kleine clubjes van buurtbewoners. Het liefst zelfs straatbewoners, buren van mm-hmm. elkaar. Die eigenlijk gaan voorsorteren op de tekorten in de zorg. Die er nu zijn, maar zeker ook straks gaan komen. Mm-hmm. Met de dubbele vergrijzing en de individualisering. En alle zorgbudgetten die niet toereikend zijn. Proberen wij mensen te inspireren om vooral zelf regie te nemen in hun leven.
0: Ja.
1: En dus minder afhankelijk te worden van betaalde zorg.
0: Dus voordat je eigenlijk hulpbehoevend wordt, of meer hulpbehoevend, dat je dan eigenlijk al een soort groepje mensen om je heen hebt die jou kunnen helpen, maar misschien ook die jij kan helpen, omdat zij op dat moment zorg nodig hebben.
1: Ja. Dus je gaat echt met elkaar afspreken van zullen wij een clubje vormen? Waar we elkaar mogen aanspreken om wat voor elkaar te doen. Dus dat is net echt wat anders dan je dan de straat-app, hè, waarin buurtbarbecues voorkomen.
0: Maar dit is gewoon op persoonlijke hulp.
1: Ja, maar dat kan wel heel klein beginnen. Dus het klinkt ook best wel zwaar, een voorzorgscirkel.
0: Mm-hmm.
1: En daarin proberen we ook te inspireren dat je vooral heel klein kan beginnen. En eigenlijk voordat het echt over zorg gaat, moet beginnen. Zodat je ook dingen echt durft te vragen. En dan kan het ook zo zijn dat je, als je een weekendje weggaat, vraagt om aan iemand, wil je dan mijn vuilniszak voorzetten?
0: Ja.
1: Maar je gaat uiteindelijk wel echt afspraken maken over zorg.
0: Echt zorg. Dus dat kan zijn steunkousen, maar dat kan misschien ook boodschappen doen of iets anders zijn.
1: Ja, dus we hebben het wel over zorg, maar we willen ook juist dat de lijfgebonden zorg ook door professionals kan gedaan blijven worden.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld inderdaad de steunkousen of een oogdruppelen, dat je dat misschien zelf kan organiseren.
0: Ja. Maar inderdaad, het wassen, dat bij thuiszorg blijft. Maar dat het andere inderdaad, dat je dat zelf kan doen.
1: Ja.
0: Tenminste, kan laten doen, omdat je er zelf niet meer toe in staat bent.
1: Ja, en wij proberen mensen te inspireren, hoe fijn dat ook is. Dus dat je daarin de personen kan kiezen. En mensen liggen niet voor het oprapen, om nu voorzorgcirkeltjes te starten met elkaar. Want het blijft best wel spannend om zoiets te starten. En daarom gaan wij de boer op en daarom zitten we ook hier nu.
0: Mm-hmm.
1: Om het eigenlijk een onderdeel van het leven te laten worden. Zodat het heel normaal wordt om wat meer naar elkaar om te kijken.
0: Heb je daar een lijstje voor hoe mensen misschien zoiets kunnen aanpakken?
1: Ja. En dan wil ik altijd de schrijver van het boek, Henk Geenen, even goed noemen.
0: Ja.
1: Die heeft het boek geschreven als antwoord op de vergrijzing, de voorzorgcirkel.
0: Mm-hmm.
1: En daarin staan ook heel veel voorbeelden hoe je het kan aanvliegen. En dat.
0: Dan gaan we naar de muziek. Gaan we daarover.

0: Bij ons in de studio is vandaag de gast ook voor Utrecht. En bij mij aan tafel zit Lize Stregardes en Noortje Rozema. En Noortje, zij is de oprichter van Oog voor Utrecht. En ze heeft het net gehad over voorzorgscirkels. En er is een meneer geweest en die heeft er een boek over geschreven. En dat was meneer...
1: Henk Geene.
0: En die heeft dus aangegeven om zoiets te initiëren. Hoe je zoiets kan aanpakken.
1: Ja. Dus die heeft heel veel taal en literatuur op nageslagen. Maar het boek is zeer toegankelijk. Dus het is ook echt de bedoeling dat zulke cirkels van de bewoners zelf is en blijft. Dus wij gaan dat niet professionaliseren of formaliseren. Maar wel proberen we in de wijken waarin wij werken, in Noordwest, in Zuilen, Ondiep, mensen te inspireren. Want er is best wel wat argwaan.
0: Het is heel moeilijk, denk ik, om mensen te vragen van of ze zoiets persoonlijks bij je willen doen, denk ik.
1: Het is voornamelijk heel moeilijk als je geen relatie hebt met je buurvrouw. Ja. En dat horen we heel vaak. Ja, ik ken mijn buren helemaal niet.
0: Nee.
1: En daarin proberen we te inspireren door op hele laagdrempelige manieren leuke dingen te organiseren, zodat mensen elkaar wel gaan leren kennen.
0: Dat is heel belangrijk, want inderdaad, in nieuwbouwwijken, dan komen ze misschien allemaal tegelijk, komen ze in zo'n wijk wonen en begint iedereen op dezelfde manier. Maar als jij al 50 jaar hebt, je gaf aan, we zitten daar in de buurt van Zuilen, al 50 jaar op dat adres woont en je krijgt nieuwe buren, hoe leg je daar contact mee?
1: Ja, dat is als je jonge kinderen hebt heel makkelijk, hè?
0: Ja.
1: Maar we horen van heel veel deelnemers die bij ons terechtkomen. De buren zijn eigenlijk altijd aan het werk. En ze komen nu af en toe wel eens aan de deur voor een pakketje. Maar je hebt gewoon weinig connecties.
0: Veel meer contact. Want er gaan mensen natuurlijk, zijn mensen die gaan verhuizen.
1: Ja, en de buurtwinkeltjes zijn er. Heel veel buurtjes zijn er niet meer.
0: Nee, die had je vroeger natuurlijk wel. Er zijn allemaal supermarkten voor in de plaats gekomen. Maar het is veel onpersoonlijker.
1: Ja. Dus je ziet dat het eigenlijk veel minder natuurlijk ontstaat. Door alle tekorten en ook aan ruimte loop je ook niet meer zo makkelijk langs elkaar heen. De flatgebouwen zijn eigenlijk voor complexe,
0: ja.
1: Nou heel klein. Dus die gangetjes, daar kan je eigenlijk geen stoeltje meer in zetten.
0: Nee.
1: We gaan ook heel erg in deze maatschappij voor veiligheid. Better safe than sorry. En
0: ja.
1: We gaan eigenlijk alle risico's uit de weg.
0: Maar daardoor ook je contacten.
1: Ja, en daarmee missen we soms wel hele natuurlijke contactmomenten.
0: Ja, wat je natuurlijk vroeger had. Dat is een voorbeeld uit een hele andere kant van de stad. De Zeven Steegjes. Daar zat men op straat.
1: Ja. Ja.
0: Maar inderdaad, met allemaal nieuwbouwcomplexen, zoals je aangeeft, er is geen ruimte meer om op straat te zitten.
1: Nou, geen ruimte meer. Maar ook wat we in onze wijken zien, de populatie verandert heel erg. Hè? Dus je hebt niet meer gelijkgestemden naast je wonen, maar mensen die werken. En daar is moeilijk. Of ander contact mee.
0: Dat is ander contact mee, ja, natuurlijk. Nee.
1: En eigenlijk zoeken we juist die mensen die werken en af en toe denken, nou, ik wil naast mijn werk nog wel heel graag iets bijdragen aan de maatschappij. Ja, en die mensen worden dan vrijwilliger bij ons.
0: En daar kan gewoon via ookvoorutrecht.nl kan je aanmelden als vrijwilliger.
1: Ja.
0: En je hebt het op allerlei vlakken nodig, hè?
1: Op allerlei vlakken, maar met name de maatjes. Daar hebben we eigenlijk altijd een schreeuwend tekort aan. En daar verlangen we ook wel wat van. Dus dat zijn wel vrijwilligersfuncties waar je goed over na moet denken.
0: Ja.
1: Dus dat is niet voor een dag, maar ook vrijwilliger zijn voor een dag kan je bij ons. Maar als je maatje wil worden, dan zet je je in voor een langere periode.

0: Oog voor Utrecht is vandaag de gast bij Utrecht Sociaal van Bingo FM. En bij mij in de studio zit Noortje Rozema. Zij is de oprichter van Oog voor Utrecht. Maar ik heb ook Lize Strijgaarders. En Lize, jij bent zo'n vrijwilliger waar Noortje het net over had, hè? Je bent
1: een maatje. Ja, klopt. Maatje en een vrijwilliger.
0: Ja. En wat doe je als maatje?
1: Als maatje word je gekoppeld aan een oudere. Dus je gaat eerst kijken met wie klikt het. Dus je gaat bijvoorbeeld een keer naar de inloop en dan denk je, die meneer of die mevrouw lijkt mij aardig. Mm-hmm. Daar begint het mee. En zij moeten jou natuurlijk ook aardig vinden.
0: Ja.
1: Ook niet geheel onbelangrijk. En dan bouw je samen een band op. Dus dan ga je, in mijn geval ging ik een keer een kopje koffie drinken bij die meneer thuis. Of een boodschapje doen. En uiteindelijk ben ik 8 jaar maatje geweest van deze meneer.
0: Ja. Je bent er niet zo mee gestopt. Hij is overleden.
1: Hij is overleden, ja.
0: Dus inderdaad, je hebt het niet opgezegd. Maar dit kwam door natuurlijke invloeden dat je inderdaad nu tijdelijk even geen maatje bent.
1: Nee, klopt. Een maatje is echt iets wat je doet. Je krijgt echt een persoonlijke band met iemand. Je wordt bijna een soort onderdeel van de familie eigenlijk.
0: Ja, maar je hebt het 8 jaar gedaan.
1: Ik heb het 8 jaar gedaan. Ja,
0: dat is natuurlijk een enorme tijd.
1: Ja, klopt. En dan is het ook, dat ga je ook niet zomaar opzeggen.
0: Nee.
1: Dus dan blijf je ook al, is het af en toe ook niet makkelijk hoor. Want deze meneer kon ook wel zeggen, als ik dan bijvoorbeeld 2 weken niet geweest was, want ik werk ook gewoon nog.
0: Ja.
1: Dan zei hij, kon je het nog vinden als ik bijvoorbeeld aanbelde.
0: Oh, ja. Ja.
1: Maar dat was dan een grapje. Maar toen dacht ik wel, er wordt wel op je gerekend. En dat is denk ik, het is niet geheel vrijblijvend.
0: Nee, het is natuurlijk zo. Het is zeker natuurlijk als je het al wat langer doet.
1: Ja.
0: Het kan best zijn dat jij hem meer ziet dan andere familieleden.
1: Ja, nou eigenlijk wel meer dan mijn eigen ouders. Want ik zag hem eigenlijk iedere week sowieso op de inloop.
0: Mm-hmm.
1: Want op donderdagochtend draai ik de inloop in Elinkwijk samen met een andere leuke vrijwilliger en stagiaires.
0: En wat is zo'n inloop? Is dat iets van een soort koffieochtend of zo?
1: Ja, het is eigenlijk een koffieochtend. Dus mensen komen rond een uur of 10:30 naar het buurthuis. En daar schenken wij koffie. Er zijn koekjes. Kunnen mensen gezellig kletsen. Ze kunnen sjoelen. We hebben soms lezingen, soms workshops. Vanmorgen hebben we slingers in elkaar gedraaid. Dus mensen ontmoeten elkaar daar.
0: Ja, maar dat is dus heel gevarieerd.
1: Ja.
0: Daar zijn dus ook vrijwilligers voor nodig. Dus niet alleen maar maatjes, maar ook om dit soort activiteiten te organiseren.
1: Klopt.
0: En er is natuurlijk nog veel meer wat jullie doen. Want we hebben een voorgesprek gehad dat ons. Je kan je wel inlezen natuurlijk op Oog voor Utrecht, maar je weet niet altijd wat voor activiteiten er allemaal zijn.
1: Mm-hmm.
0: Er is bijvoorbeeld ook kunst.
1: Ja, er is een kunstclubje, er is een eetclub, er is een wandelclub. En ik ga ook mee met de wandelclub. Dus iedere woensdagmiddag om 2:00 doen we een rondje Julianapark. En iedereen is welkom. Starten bij Antje Drijver. En dan doen we een klein rondje. En dan aansluitend koffie. En de kunstclub, daar gaan mensen. Die zijn erbij betrokken die bijvoorbeeld leuk vinden om te knutselen of te breien. Doen soms projecten voor musea als daar vraag naar is. Nu is er weer een soort knopenproject volgens mij met het museum.
0: Heel gevarieerd dus.
1: Ja, klopt.
0: Dus inderdaad, en je hoeft van tevoren hoef je niet heel erg creatief te zijn. Je kan gewoon meedoen en dat leer je ter plekke.
1: Zelfs de minst creatieve mensen zien wij af en toe aan de slag met verf of met blauwdrukken, wat we in de zomer gedaan hebben.
0: Ja. Maar leuk, dus dat zit in Zuilen, in Pijlsweert, zei je volgens mij ook.
2: Ondiep.
0: Ondiep, inderdaad. En dus daar in buurthuizen kunnen mensen dit doen.
1: Ja.
0: Fantastisch. Dan gaan we daar naar de muziek. Gaan we daarover.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. In de Utrechtse wijk Lunetten wordt onderzoek gedaan naar mogelijk explosief materiaal in het water. De explosieve opruimingsdienst van het leger en de marine zijn er gaan zoeken. Mogelijk zijn er explosieven in het water gedumpt. In de omgeving was vannacht al iets verdachts gemeld. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De man die deze zomer in Utrecht een tandarts neerstak, wordt psychisch onderzocht. Hij heeft toegegeven dat hij haar heeft neergestoken, maar ontkent dat hij haar van het leven wilde beroven. De man stak de tandarts in de behandelkamer met een mes in haar buik. Het slachtoffer was niet bij de voorbereidende zitting, vertelt een woordvoerder van de familie.
2: Zij is dus nog steeds herstellende, zowel fysiek als mentaal, en kiest ervoor om er niet bij te zijn vandaag. Zij is uit het niets gestoken door een patiënt. Dus dat is iets waar zij ook mentaal nog last van heeft.
1: De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Vakbond FNV is geschokt dat UWV mensen met een buitenlandse achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Zo kregen ze in Utrecht en een aantal andere steden vaker en hogere boetes. De vakbond wil dat de richtlijnen en algoritmes grondig worden onderzocht. Het UWV biedt excuses aan en het kabinet wil onderzoek. Restaurants Karel Vijf en Meef behouden hun Michelinster. Vandaag werd in Maastricht bekendgemaakt welke toprestaurants een ster krijgen, behouden of kwijtraken. In de provincie Utrecht behouden de 10 Michelin-restaurants die al een ster hadden hun ster. En één zaak heeft er voor het eerst een Michelinster gekregen. Het gaat om Bij Sydney in Loenen aan de Vecht. In dat dorp zitten nog 2 sterrenrestaurants. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er kan wat lichte regen vallen en het wordt maximaal 21 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Lize Strigardus zit bij mij aan tafel. Zij is van Ook voor Utrecht. Is een van de vrijwilligers van deze stichting. Jullie doen een hele hoop zaken als vrijwilliger voor mensen uit de buurt waar jullie je buurthuis in hebben.
1: Ja, klopt.
0: Heb je daar een paar voorbeelden van? Waar zitten jullie ongeveer?
1: We zitten... Oh, dat kan Noortje denk ik beter vertellen qua adressen. Noortje. Want ik doe alleen de donderdag.
2: We zitten op woensdag in een kerk. In de koffieruimte van een kerk. De Nicolaas Monica aan het Boerhavenplein. Ja. Dat is ondiep. Ook zitten we op... in wooncomplexen, waarin we samenwerken met Woonin, een grote woningcoöperatie. Daar zitten we dus in een wooncomplex.
0: Ja.
2: Dat is op de Laan van Chartreuse. We zitten in het SEP-gebouw, een zelfstandig buurthuis in Elinkwijk aan de Wadlaan. En aan de Van Hoornekade. Dat zit ook dus in een wooncomplex op de derde verdieping. Dus het is dat is best moeilijk te vinden.
0: Ja.
2: En toch is het bij ons stampens vol. Omdat de reclame, ja, de mond-tot-mond reclame doet zijn werk. De tamtam doet enorm goed zijn werk.
0: Ja, maar dat is wel heel fijn dat het zo druk bezocht wordt.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Dat geeft ons ook altijd de motivatie om door te gaan.
0: Mm-hmm.
2: En ook heel veel plezier dat je iets aanbiedt met de mensen. En eigenlijk alles wat we organiseren bedenken ook de mensen zelf. Waardoor we eigenlijk nooit met een lege deur of lege...
0: Lege ruimte zitten.
2: Ja.
0: Ja, want inderdaad, als je zegt van het zit stampvol en sommige activiteiten zitten op de derde etage, dan moet je wat voor doen. Kijk, er zijn natuurlijk wel liften, daar ga ik maar vanuit. Maar het is wel zo dat mensen moeten weten dat het er is.
2: Ja, en daarom werken we ook zoveel samen met heel veel samenwerkingspartners zoals DOC en het Leger des Heils en allerlei andere organisaties in de wijken.
0: Mm-hmm.
2: Dat zij ons ook allemaal kennen, omdat het heel erg belangrijk is om bij een clubje naar binnen te stappen waarvan je al een klein beetje denkt, hier ga ik me wel thuis voelen.
0: Ja.
2: En bij ons komen hele diverse mensen. En het is hartstikke fijn als je een beetje weet waar je heen gaat. En dat is fijn als er dus een warme overdracht kan ontstaan met een professional.
0: Ja, want heel veel mensen weten natuurlijk niet wat er allemaal is. Er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel organisaties in Utrecht. En dat hebben wij natuurlijk ook als radiozender. Wij horen ook van, maar dat bestaat ook. En die mensen die zijn er ook. En dan proberen we daar inderdaad een uitzending over te maken. Zodat mensen
2: en daarom gaan we daar graag op in.
0: Ja.
2: En is het een van mijn persoonlijke missies om vooral heel erg ons aanbod bekend te maken. Hè? Dat mensen uiteindelijk niet naar ons toe komen. Dat is hun eigen keuze. Soms, hè, en niet altijd. Maar wat we nog steeds heel vaak horen, en dat doet me echt pijn, is, oh, had ik dit maar eerder geweten.
0: Ja.
2: Dan had mijn leven er zoveel mooier uitgezien. Want het is naast een break in de week en een lichtpuntje, proberen we meer dan dat ene breekje in de week te zijn. Door de appgroepen die we hebben en door het contact wat er door de week ook nog uit voortkomt.
0: Maar dat is dus, je ontmoet daar mensen die ook bij jou in de straat wonen of in de wijk wonen, bij wie je, als jullie er niet zijn, ook terecht kan.
2: Ja.
0: Dat is dat project natuurlijk wat je net zei van die
2: voorzorgcirkel.
0: Die voorzorgcirkel.
2: Maar te hebben van een netwerk, dat levert natuurlijk, het zijn onbetaalbare momenten die je daarvoor terug kan krijgen.
0: Ja, want inderdaad, ik ken het van mijn ouders, die zijn ook op leeftijd. Mijn vader is er niet meer, maar mijn moeder is 91. En dan kijk je daar op de kalender en dan zie je overal kruisjes achter staan. Dus daar valt een hele groep vrienden, die vroeger in het hele land zat, want ze hadden toch een auto, die valt weg. En dan moet je dus terug kunnen vallen op mensen bij jou in de buurt.
2: Ja, ja.
0: En dit is heel mooi daarvoor.
2: Ja, dus wij hopen ook dat mensen zoals je moeder zich heel gauw aanmelden bij ons. En op de website kijken van Oog voor Utrecht.
0: Dat gaan we zo meteen daarop.

0: Zij is van ook van Utrecht en zij is een van de vrijwilligers. En je gaf er net al aan, je werkt op een koffieochtend. Je hebt inderdaad, je hebt een maatje heb je gehad. Maar er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Je gaf aan, er is een kunstproject. Maar wat is er nog meer? Wat doen jullie nog veel meer?
1: Nou, wandelen had ik al verteld, volgens mij ook.
0: Maar dat is rondje Julianapark?
1: Dat is rondje Julianapark.
0: Zit daar een activiteit aan vast? Een andere activiteit? Of dat jullie iets speciaals bezoeken?
1: Nee, niet met de wandelclub, niet. Dat is echt gewoon wandelen en koffie drinken en praten. En, dus daar, en dat doen we samen met een fysio, die ook dat vrijwillig doet. Waardoor je ook nog af en toe even moet bewegen van haar, met de bal overgooien. Dus mensen die worden ook echt wel uitgedaagd. Ja. En op de woensdag is ook altijd de eetclub. En dan wordt er samen met ouderen gekookt ongeveer 25 à 30 maaltijden voor mensen in de buurt. Dus dat is ook op die woensdag.
0: Dus je kan er niet eten, maar dat eten wordt dat kun je dan komen halen? Of dat...
1: Ja, je moet wel van tevoren natuurlijk even aangeven dat je wil mee eten. Dus het is ook een appgroep. En dan zeg je, ik eet de nasi mee of de bami mee of whatever. Ja. En dan staat er een keurig bakje eten voor je klaar. Altijd vegetarisch, zodat het voor iedereen... Te eten is.
0: Iedereen het mag eten. En als ik nou wat slechter te been ben, hoe doe ik dat dan?
1: Nou, dan hebben we een heel logistiek parcours en dan wordt het eten gewoon netjes bij jou thuisgebracht.
0: Fantastisch. En wat kost dat?
1: Het kost volgens mij uit mijn hoofd €2.
0: Oké. Okay,
1: dus dat is niks, hè?
0: Dat is natuurlijk, als je daarvoor natuurlijk een vers gekookte maaltijd krijgt, want ik neem aan dat zo'n ploeg mensen die dat wil klaarmaken, die heeft daar plezier in, dus die gebruikt daarvoor verse ingrediënten.
1: Ja, het zijn uiteindelijk maar 2 of 3 mensen die echt koken. En de ouderen die doen vooral snijden.
0: Ja.
1: Wat ook heel belangrijk is natuurlijk.
0: Ja.
1: En het is ook gelijk een contactmoment. Dus als je eten komt halen, dan is er natuurlijk ook altijd even ruimte voor een praatje. En ook als het eten gebracht wordt, dan bel je natuurlijk ook even aan. En dan heb je ook weer even een praatje. Dus kan je ook weer even zien hoe het met iemand gaat.
0: Ja, maar dat is natuurlijk, er is een soort controle.
2: Ja, en dit is ontstaan in de coronaperiode.
0: Ja.
2: Zodat we wilden op zoek naar contactmomenten.
0: Mm-hmm.
2: En zijn toen met koken tegen eenzaamheid dit project begonnen. En dat is nooit meer afgeschaft.
0: Nee, en intussen inderdaad is het dus dat het inderdaad ook rondgebracht kan worden. En je kan er zelf kan je er naartoe als je hebt aangemeld. Maar dat andere is natuurlijk ook wat jullie doen. Dat was natuurlijk ook tegen eenzaamheid. Het begon al voor corona, hè? Want jullie bestaan al een hele tijd.
2: Ja, we bestaan dit jaar 10 jaar. En de kookclub inderdaad is een van de projecten die we nu 4 jaar doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar de stichting bestaat dit jaar 10 jaar. En daar zijn we natuurlijk super blij en trots op.
0: Ja.
2: En organiseren we dit najaar 15 oktober... een jubileumfeest. En dat noemen wij het Knipoogfestival.
0: Ja.
2: Waarin ook weer ontmoeting en gezelligheid centraal staan.
0: Dus
2: eigenlijk is het ook
0: waar
2: een oproep.
0: Is dat?
2: Dat is in het Simic Theater in Zuilen.
0: Ja.
2: Waarin we een leuke workshop aanbieden met lijndansen, blauwdrukken. Een handmassage workshop, zodat de mensen ook elkaar gaan leren masseren. Er komt een sneltekenaar. Er wordt natuurlijk voor enorm veel lekkers gezorgd. Door vrijwilligers, maar ook door de locaties. En we sluiten dansend af met het Danspaleis.
0: Wat leuk. Dus dat is 15 oktober in het Simic Theater in Zuilen.
2: Ja, en het is een gratis festival waar we heel lang voor gespaard hebben.
0: Ja.
1: Nou, wel even opgeven.
0: Fantastisch.
1: Wel even opgeven van
0: tevoren. Voor van tevoren, zodat je weet van op hoeveel mensen je ongeveer kan rekenen.
1: Alle ouderen zijn welkom, maar wel even opgeven.
0: Ja. Wel even opgeven. Nou, fantastisch. Het is natuurlijk ook voor Utrecht, waar we het natuurlijk net ook al over hadden. Je kan je ook aangeven als vrijwilliger.

0: Bij ons in de studio hebben we Lize Schlitardus en we hebben Noortje Rozemeijer. Ze werken beide voor Oog voor Utrecht. Noortje, we hadden het net over vrijwilligers. Je hebt er een hele hoop nodig. Daar is nooit genoeg van. Hoe kunnen mensen zich aanmelden en wat heb je nodig?
1: Nou, we hebben ontzettend veel vrijwilligers altijd nodig. Inderdaad, wat je zegt. Wij zoeken eigenlijk met name 1000 pootjes. Omdat het gewoon voor ouderen vaak ook heel fijn is om een beetje bekende gezichten te zien. Ja. En we zijn toch een beetje bang dat wij dit... Ons hele programma doen wij vaak met net iets te weinig vrijwilligers. Dus het is wel een belangrijke taak van mij, vind ik, om te voorkomen dat we de vrijwilligers die er zijn te veel belasten. Ja. Dus we zijn op zoek naar nieuwe 1000 pootjes. Maar het hoeven niet allemaal 1000 pootjes te zijn. Want als je bijvoorbeeld houdt van koken of groepjes mensen wil... ondersteunen in creatieve workshops. Of een workshop klinkt al heel groot, maar iets maken, iets creëren. Of muziek maken. Een boekenclubje. Nou ja, noem het maar op. Ja. En dat is ook leuk. En dat maakt ons aanbod altijd heel kleurrijk. Als er een dichter zich aanmeldt, hebben we opeens een dichtworkshop. Hè? En die is helaas vertrokken uit de wijk. Dus we doen het nu weer graag met andere vrijwilligers die... zich aanmelden om iets te doen. Want we horen wel heel vaak de behoefte dat mensen het leuk vinden om wat terug te geven aan de wijk. Ja. En dat kan op deze manier. Dus dat kan zowel eenmalig als langdurig.
0: Als langdurig.
1: En zeker die langdurige, waar we het maatjesproject vooral naar zoeken. Mm-hmm. Daar hebben we echt een schrijnend tekort aan.
0: Ja. Dus ook voor utrecht.nl en daar het formulier invullen.
1: Ja, heel graag.
0: Lize, je hebt nog een mooi verhaal. Om je af te sluiten.
2: Ja, een verhaal om aan te geven waar we als Oog voor Utrecht voor staan en wat we belangrijk vinden is... een jaar geleden is er een mevrouw overleden. Dat is natuurlijk in deze groep gebeurd, helaas. Ja. En deze mevrouw had geen familie meer, had nog wel een neef... en die zag zij ongeveer 1 keer per jaar, maar die kende haar natuurlijk niet zo goed. Maar hij had wel op zich genomen om de uitvaart te regelen... En toen is zij bij ons terechtgekomen en toen zeiden ze eigenlijk... we willen de uitvaart doen op het moment dat jullie normaal gesproken de koffieclub hebben. Dus wij willen eigenlijk de hele koffieclub uit het ZEP-gebouw naar het crematorium hebben of uitnodigen. Ja. Omdat mevrouw had eigenlijk gezegd dat dat het leukste was wat ze in haar leven had... En dan breekt je hartje toch, omdat je dan toch denkt van... nou ja, daar doe je het voor. En toen hebben we... zeg maar met de koffieclub, die hebben we allemaal gewoon op in busjes gezet naar het crematorium en hebben daar met elkaar afscheid kunnen nemen en hebben herinneringen opgehaald en dat is fantastisch als je dat met elkaar kan doen.
0: Maar daar doe je het toch voor?
2: Wat zei je?
0: Daar doe je het toch voor?
2: Ja, eigenlijk
0: dat
2: wel.
0: Mensen inderdaad dus daar hun plezier uithalen en dat je dus zo belangrijk voor ze bent.
2: Ja, en dat je ook voelt dat je iets kan toevoegen.
0: Ja.
2: Dat vind ik als vrijwilliger ook mooi om te merken. Dat hoor je niet altijd. Maar op het moment dat dit dan gebeurt, denk je... oh ja, ben je ook trots dat je dat met dit clubje kan doen.
0: Dat je dat
2: kan doen.
0: Dit clubje inderdaad... en dat het dus inderdaad voor zo'n mevrouw zo vreselijk belangrijk is.
2: Ja, en ook voor de neven, zeg maar... die ook zeiden van, ja, wij kennen haar eigenlijk niet zo heel goed. Nee. Dus we vinden het ook heel leuk om van jullie de verhalen te horen... over hoe zij is, hoe zij was eigenlijk.
0: Precies. Ja. Daar sluiten we mee af... Mocht er nieuws zijn over Oog voor Utrecht, laat ons weten. En dan maken we een nieuw programma. 15 oktober.
1: Knipoogfestival
0: in het Simic Theater in Zuilen. En dan tot een volgende keer.
1: Dankjewel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijteveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. In de Utrechtse wijk Lunetten wordt onderzoek gedaan naar mogelijk explosief materiaal in het water. De explosieve opruimingsdienst van het leger en de marine zijn er gaan zoeken. Mogelijk zijn er explosieven in het water gedumpt. In de omgeving was vannacht al iets verdachts gemeld. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De man die deze zomer in Utrecht een tandarts neerstak, wordt psychisch onderzocht. Hij heeft toegegeven dat hij haar heeft neergestoken, maar ontkent dat hij haar van het leven wilde beroven. De man stak de tandarts in de behandelkamer met een mes in haar buik. Het slachtoffer was niet bij de voorbereidende zitting, vertelt een woordvoerder van de familie.
2: Zij is dus nog steeds herstellende, zowel fysiek als mentaal, en kiest ervoor om er niet bij te zijn vandaag. Zij is uit het niets gestoken door een patiënt. Dus dat is iets waar zij ook mentaal nog last van heeft.
1: De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Vakbond FNV is geschokt dat UWV mensen met een buitenlandse achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Zo kregen ze in Utrecht en een aantal andere steden vaker en hogere boetes. De vakbond wil dat de richtlijnen en algoritmes grondig worden onderzocht. Het UWV biedt excuses aan en het kabinet wil onderzoek. Restaurants Karel Vijf en Maeve behouden hun Michelinster. Vandaag werd in Maastricht bekendgemaakt welke toprestaurants een ster krijgen, behouden of kwijtraken. In de provincie Utrecht behouden de 10 Michelin-restaurants die al een ster hadden hun ster. En één zaak heeft er voor het eerst een Michelinster gekregen. Het gaat om Bij Sydney in Loenen aan de Vecht. In dat dorp zitten nog 2 sterrenrestaurants. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er kan wat lichte regen vallen en het wordt maximaal 21 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: 10 jaar.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv, zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Naar bed met Lawrence.

Leiden Nula van Tines Hoekstra en Ricky Velking op Bingo. Ja, en de herfst is ook weer echt begonnen. Hè? Dat merk je nu ook wel weer kouder. En ja, het wordt weer steeds donkerder. 7:30 is het al helemaal pikje donker. Ja, ik vind het pikje donker. Ik vind het helemaal niet lekker. Maar ja, ik weet niet hoe jij erover denkt. Wat ik wel lekker vind is een fout momentje dadelijk om 11:15.

0: Je hoorde team Ruus Houwer met Wesley Klein en Brace Dans voor mij. We gaan naar een fout momentje.
1: Hoe fijn is het om met Lawrence naar bed te mogen? Dit is tot 12 uur naar bed met Lawrence.
2: Oh.

Met nu Rob de Nijs. Ja, het is nou al herfst. Het werd zomer. Was het maar zo'n feest dat er nog zomer was? Oh, nee, we gaan echt richting feestdagen. Maar je hebt al zo'n zender, die Christmas Station. Ja, een commerciële zender, mag je niet zeggen. Maar, oh, het is nou op de tap op de radio. Leek al.

Fransbauer, wat ik je zeggen wil. Het is tijd voor iets Berendsen met verlangen. Ik zeg slaap lekker, bedankt voor het luisteren. Ik ben er morgen weer om 11 uur, een nieuwe, en dan ben ik met Lawrence. Morgenochtend eerst Fred om 8 uur.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de